0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
3: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 7 uur.
4: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Het Nederlandse kabinet veroordeelt de nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof. Premier Jetten noemt de maatregelen diep betreurenswaardig en spreekt zijn steun uit voor het instituut. Hij is wel blij dat de sancties pas over 6 maanden ingaan, waardoor overleg met de Verenigde Staten over een oplossing mogelijk blijft. De FBI heeft in Pennsylvania een Canadese man opgepakt die wordt verdacht van betrokkenheid bij hackersgroep Shiny Hunters. De groep wordt gelinkt aan cyberaanvallen op onder meer Odido en de FBI. Eerder werd in Amsterdam een 24-jarige Nederlander aangehouden. Shiny Hunters zou wereldwijd meer dan 140 organisaties hebben gehackt en mensen voor miljoenen aan losgeld hebben afgeperst. De Nederlandse voetbalvrouwen hebben gisteren een grote stap gezet richting het WK van 2027 in Brazilië. In Hongarije won de ploeg van bondscoach Feurink met maar liefst 8-0. Berestein, Pelova, Brugge en Egorola scoorden. Dinsdag volgt de return in Tilburg. Nederland moet nog 2 play-off rondes overleven voor de WK-kwalificatie. Na een gesprek tussen Donald Trump en Vladimir Poetin gaat Rusland direct meer dan 300.000 ton diesel leveren aan de Verenigde Staten en de wereldmarkt. In november volgt nog 500.000 ton en daarna 1 miljoen ton. Het Amerikaanse ministerie van Financiën gaf een vergunning af die geldt tot april volgend jaar. En tot zover het nieuws. Het is half tot zwaar bewolkt en er komen enkele buien voor, in het noorden mogelijk met onweer. Wind komt uit de zuidwestelijke richting en is matig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. Vanmiddag vallen er buien met in het noorden plaatselijk veel regen en kans op onweer. De temperatuur ligt rond de 14 graden.
5: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
6: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekendemakers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
7: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
8: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar.

0: truitjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden.

0: TOVessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
1: Wij zijn DNO. Wij zijn DNO.

0: Dit is DNO.
1: Op zaterdag 10 oktober wordt de binnenstad van Hogeveen omgetoverd tot een waar sfeerfestijn tijdens Sfeervol Hogeveen. Met onder andere een boekenmarkt, platenmarkt, mineralenmarkt, streekproducten, lifestylemarkt, straattheater en een kleintje braderie. Deze dag zal worden aangekleed met foodtrucks, drinken en muziek om er een gezellig geheel van te maken. Op zondagochtend 11 oktober klinkt in Vledderveen de warme, veelzijdige klank van 5 saxofoons. Saxofoonquintet Opus 5 verzorgt bij Stichting Welhoven een concert met klassieke muziek en herkenbare lichte melodieën. Op het programma staat muziek van onder andere Mozart, Handel en Haydn. Daarnaast speelt het quintet werk van onder andere Stevie Wonder, Scott Joplin en Barbara Streisand, aangevuld met verschillende golden oldies. Het concert begint om 11 uur. Vanaf 10:30 ben je welkom. De entree bedraagt €15 per persoon, inclusief koffie met taart. Betalen kan contant.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Supermarkt Jumbo roept de groentespread met komkommer, pinda en sambal terug vanwege verkeerd etiket. Drie mannen van 23, 25 en 28 jaar zijn gisteren bij Gent aangehouden vanwege vermoedelijke betrokkenheid bij het geweld in Overasselt. Het Nederlandse kabinet veroordeelt de nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof. En de FBI heeft in Pennsylvania een Canadese man opgepakt die wordt verdacht van betrokkenheid bij hackersgroep Shiny Hunters. Tot slot het weer. Het is half tot zwaar bewolkt en er komen enkele buien voor, in het noorden mogelijk met onweer. Wind komt uit de zuidwestelijke richting en is matig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. Vanmiddag vallen er buien met in het noorden plaatselijk veel regen en kans op onweer. De temperatuur ligt rond de 14 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

vrijdag van 6 tot 8 en zaterdagochtend van 10 tot half 1 kan men een kijkje komen nemen in de schuur van de boerderij waar alle items staan uitgestald. De veiling begint vervolgens zaterdag om 1 uur.

de tijd dat er nog echt goede muziek gemaakt werd. Zouden sommige mensen zeggen, ben ik er zeker niet eentje van hoor, maar ik vind het wel goed. She Flies on Strange Wings, The Golden Earring op DNA. Met Selena Gomez en Marshmello voor je onderweg.

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 10 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Een zware aardbeving met een kracht van 7.7 voor de kust van Panama heeft minstens 2 mensen verwond en meerdere wegen verwoest. De autoriteiten spreken van een grote ramp. Na ruim 80 naschokken werd de tsunami-waarschuwing ingetrokken. Het vliegveld werd ook tijdelijk gesloten, waardoor een KLM-vlucht moest uitwijken naar Costa Rica. Na 13 dagen van padstelling heeft de Britse minister Chris Bryant de omstreden Oranjemars in Portadown definitief verboden. Hij vreest ernstige onrust en gewonden bij doorgang. Sinn Féin-voorzitter Mary Lou MacDonald juicht het besluit toe, terwijl DUP-leider Gavin Robinson stelt dat republikeinse opruiing de rechtsorde ondermijnt. De politie heeft gisteravond een automobilist achtervolgd die snelheden tot 200 km per uur bereikte. De achtervolging begon in de omgeving van Den Bosch en eindigde op de N65 bij Udenhout. De bestuurder werd aangehouden waarbij agenten pepperspray gebruikten. De politie onderzoekt het incident. Orkaan Isaias raakte rond 8:30 lokale tijd aan land bij Destin in Florida als een categorie 2 orkaan met windsnelheden tot 165 km per uur. De National Weather Service waarschuwt voor levensgevaarlijke overstromingen. Meer dan 500.000 Amerikanen zitten zonder stroom, waaronder 334.000 huishoudens in Florida. En tot zover het nieuws. Het is half wat zwaar bewolkt en er komen enkele buien voor, in het noorden mogelijk met onweer. De wind komt uit een zuidwestelijke richting en is matig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. Middag vallen er opnieuw buien met kans op veel regen. Het wordt ongeveer 14 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Twee ongelukken die voor vertraging zorgen deze zaterdagochtend. Soms beginnen de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Hoevelaak en Amersfoort West is de rechte rijstrook dicht door een ongeluk. Staat daar 4 kilometer file met een kwartier vertraging. En de A20, Hoek van Holland richting Gouda, voor het Terbrechtseplein ook een ongeluk. 1 rijstrook is daar vrij. Vertraging een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
4: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Geen troep in je lichaam? Bij PureMieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op PureMieke.nl.
7: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
0: Wij zijn DNO. Wij zijn DNO.

0: volgend jaar viert dit liedje zijn 40-jarig jubileum. 1987 dus. Voor de Hooters en Satellites. En hoeveel denk je dat er op dit moment rondom de aarde draaien van die dingen? Het zijn er zo'n 15.000, is de schatting. Het grootste gedeelte daarvan is ook echt actief. Af en toe komt er even eentje naar beneden, wordt je uitgezet. Maar ik denk dat er wel heel veel van de afgelopen 40 jaar zijn. Ja. En je kunt alles via de satelliet, hè? Ook heel snel internetten. Ik keek vroeger al tv via de satelliet. Ja, Canal Plus, dat was satelliet-tv, toch? Ik woon in het buitengebied. Nou, dat hoeft nu niet meer, want dat gaat natuurlijk nu allemaal via de glasvezelkabel. Maar nuttig zijn ze wel, die satellieten. Dit is D&O met zometeen Miles Smith en Noah Horan. Drive Safe, sowieso een goede suggestie voor nou, altijd eigenlijk. Niet alleen voor vandaag. Eerst One Republic, Wherever I Go.
1: I know I could lie, but I'm telling the truth.

iedereen die nu in de auto zit. Deze was voor jou. Miles Smith, Now Horan en Drive Safe. Ricky Martin zometeen op DNO. Ook Céla Sue komt eraan. En dit zijn de Sutherland Brothers. Arms of Mary.

0: Dit is DNO.
1: Op zaterdag 17 oktober om 3 uur wordt in het Wolderhuis een gezellige kinderbingo georganiseerd. Deze middag is speciaal voor kinderen van groep 3 tot en met 8. Er zijn volop leuke, kindgerichte prijzen te winnen en natuurlijk wordt gezorgd voor een gezellige sfeer. De bingo wordt gepresenteerd door Monique Strokmeijer en haar sidekick Maartje Klooster. Zij verzorgen een middag vol plezier en verrassingen. Ouders of grootouders die graag mee willen spelen zijn ook van harte welkom. Een bingokaart kost voor kinderen en volwassenen €8,50. Vanaf een boerenwagen op de deel van de Karstenhoeve in Ruinerwold worden op 17 oktober de meest uiteenlopende goederen geveild. Van prachtig antiek tot bijzondere brokanten. Dit is dé gelegenheid om iets bijzonders op de kop te tikken. De te veilen goederen kunnen de avond van tevoren worden bezichtigd. Vrijdag van 6 tot 8 en zaterdagochtend van 10 tot half 1 kan men een kijkje komen nemen in de schuur van de boerderij waar alle items staan uitgestald. De veiling begint vervolgens zaterdag om 1 uur.

Dat is lekker, hè? Op deze manier je weekend starten. Het is richting 10:30 aan het gaan. Ik heb zometeen een zwijmelliedje voor je van Volumia. Ja. Er waren best wel wat dames die zo eind jaren 90 helemaal verliefd waren op Xander de Bouy Tjanjay. Hij was toen samen met Wendy van Dijk, maar liet haar volgens mij staan voor het altaar. Hè? Ja, ging ineens vreemd. Nou, toen was hij bij heel veel dames ook ineens helemaal uit de gratie. Ondanks dat ze natuurlijk graag het plekje van Wendy hadden gehad. Nou ja, dat werd daarna mogelijk. Volumia is onderweg met Hou Me Vast naar Céla Sue. Dit is Alone.

zijn de headlines uit het nieuws. Bij een spoorbrug over de Delfthavense Schie bij Rotterdam-Delfshaven is brand gesticht. Voorlopig rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Vannacht is een voetganger om het leven gekomen op de A58 bij Tilburg. Bij het oversteken van de snelweg werd hij geraakt door een vrachtwagen. Een zware aardbeving met een kracht van 7,7 voor de kust van Panama heeft minstens 2 mensen verwond en meerdere wegen verwoest. En na 13 dagen van padstelling heeft de Britse minister Chris Bryant de omstreden Oranje Mars in Portadown definitief verboden. Tot slot het weer. Het is half wat zwaar bewolkt en er komen enkele buien voor, in het noorden mogelijk met onweer. De wind komt uit een zuidwestelijke richting en is matig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. Middag vallen er opnieuw buien met kans op veel regen. Het wordt ongeveer 14 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Sam Smith op DNO en Too Good at Goodbyes. En zometeen een gezellige meezinger die ook in de Oranje Top 30 genoteerd staat. Of genoteerd stond, dat moet je vanmiddag voor beluisteren.

Open Your Heart, even terug naar de jaren 80. Madonna scoorde toen hier een hit mee en ook met hele andere liedjes. Want dat was de Queen of the 80s, zeg maar rustig, hè, qua muziek. Volgende week zaterdag spreek ik je weer hier op DNO vanaf 8 uur in de ochtend. Je hoort nu Depeche Mode, Just Can't Get Enough, fijn weekend.

0: 106.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 12 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij een spoorbrug over de Delfshavense Schie bij de Rotterdam-Delfshaven is brand gesticht. Rond 2:30 vannacht ontdekte een aannemer een opengeslepen deur van een technische ruimte met smeulende kabels. ProRail spreekt van mogelijk sabotage. De hele dag rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Delft en de storing kan nog langer duren. Vannacht is een voetganger om het leven gekomen op de A58 bij Tilburg. De persoon wilde vermoedelijk de snelweg oversteken, maar werd geraakt door een vrachtwagen. Een traumahelikopter en andere hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar het slachtoffer was al overleden. De snelweg werd tijdelijk afgesloten en de identiteit is nog onbekend. Een zware aardbeving met een kracht van 7,7 voor de kust van Panama heeft minstens 2 mensen verwond en meerdere wegen verwoest. De autoriteiten spreken van een grote ramp. Na ruim 80 naschokken werd de tsunami-waarschuwing ingetrokken. Het vliegveld werd ook tijdelijk gesloten, waardoor een KLM-vlucht moest uitwijken naar Costa Rica. Na 13 dagen van padstelling heeft de Britse minister Chris Bryant de omstreden Oranjemars in Portadown definitief verboden. Hij vreest ernstige onrust en gewonden bij doorgang. Sinn Féin-voorzitter Mary Lou MacDonald juicht het besluit toe, terwijl DUP-leider Gavin Robinson stelt dat republikeinse opruiing de rechtsorde ondermijnt. En tot zover het nieuws.
2: Zon en wolken wisselen elkaar vanmiddag af. En er vallen enkele stevige buien met vooral in het noorden kans op onweer en zware windstoten. De temperatuur ligt gemiddeld rond de 14 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Op de meeste plekken rijden het prima door deze zaterdagochtend. Een paar bijzonderheden. De A1 om te beginnen Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Hoevelaak en Amersfoort West is een politieonderzoek aan de gang. Daar gebeurt nog vroeg een ongeluk. De rechterrijstrook is nog dicht, vandaag om 12:30. De A59, Den Bosch richting Knoopend-Zonsveel voor Hoijpol, 10 minuten oponthoud. Dan de N62, de Belgische grens richting Borselen. Daar is in de Westerschelde-tunnel 1 rijstrook dicht richting Borselen door een pechgeval. Er staat zo'n 6 kilometer file met 5 minuten oponthoud. En het is druk op de N273 Maaseik richting Venlo. Voor Gratum 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
5: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
4: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
6: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
7: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
8: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
9: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
10: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
11: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
12: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
11: Help je mee?

0: This program is human made.
1: Dit programma is door mensen gemaakt. Ook alle muziek in het Muziekmuseum komt van echte mensen.
2: Het Muziekmuseum.
3: The Music Museum.

0: Museum.
1: Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en via het wereldwijde web. En deze keer hebben we een rondleiding langs week 40. En dat is de week waarin Ad Visser op 29 september 1980... de allerlaatste aflevering van de Super Clean Dream Machine presenteert bij de AVRO op Hilversum 3. In mei 1968 is dit radioprogramma voor het eerst te horen. Straks wat jingles van dit legendarische programma. En de muziek die we net hoorden is van Elvis Presley, want in de studio van Radio Records in Hollywood maakt hij op 29 en 28 september 1966 opname voor de soundtrack van zijn 23e film Easy Come and Easy Go. Naast de titelsong worden onder andere The Love Machine, You Gotta Stop en het liedje wat we net hoorden, I'll Take Love, opgenomen. Elvis Presley wordt begeleid door onder andere Scotty Moore, Charlie McCoy, DJ Fontana, Paul Blaine, Bob Moore en Mitchell Rooney. De Jordanaires die doen de achtergrondvocalen, zoals gebruikelijk. Ja, veel muziek van Elvis was niet altijd zijn beste muziek, hoor. Nee, zeker niet. Commercieel gebeuren allemaal. Zometeen tijdens deze rondleiding een nummer waarvan officieel 67.000 verschillende opnames van zijn geregistreerd. En ik lieg niet, het is echt waar. Het is geen nepnieuws, zeker niet. En dadelijk ook nog muziek van een platenlabel wat zich in de jaren 60 richt op nieuwe opnametechniek. Het zou een ruimer stereo klankbeeld moeten geven. Dadelijk het verhaal en muziek van het label. Prachtig stereo. En muziekvrienden, ook deze week weer een oude top 40. Het is er eentje uit week 40 dus. Het jaar, dat verklap ik nog niet. Wat ik over kan zeggen is dat het geboortejaar is van Lily Allen. Een Britse zangeres. En Bruno Mars, Amerikaanse zanger en producer. Doet nog veel meer, geloof ik. Op nummer 1 in die top 40, week 40, 19 nog wat, staat een hit wat al in 1965 gezongen werd door Sonny en Cher. Het staat nu op 1 in de uitvoering van een reggae-band met een zangeres van een new wave-groep. En het liedje begint met de volgende tekst. They say our love won't pay the rent. En muziekvrienden, ook deze keer weer een langspeelplaat van de week. Het is een cd uit 2002. Het is de laatste plaat van een van de belangrijkste country artiesten uit de geschiedenis. Echt waar, hij overlijdt in 2003. En dadelijk ook nog muziek van een progressieve rockband waarin Michel van Dijk tussen 1974 en 1977 zanger is. Dat is een moeilijke. Oudste nummer, muziekvrienden, is uit 1932. Ongelooflijk. Maar we gaan nu naar donderdag 17 juni 1965.
2: Ladies and gentlemen,
3: The Beatles.
2: The Beatles.

hoorde de BBC Orchestra onder leiding van Henry Hall. Zij nemen op 28 september 1932 Teddy Bear's Picnic op. Val Rosing is de zanger. De melodie is in 1907 gecomponeerd door John W. Bratton. In 1932 is er een tekst bijgeschreven door Jimmy Kennedy. Teddy Bear's Picnic raakt eind jaren 70 opnieuw in de belangstelling in Nederland als Robert ten Brink het geregeld laat horen in de Noon Show bij de KRO op Hilversum 3. En in 1986 wordt het liedje gebruikt voor de soundtrack van de serie The Singing Detective. Misschien kan je dat nog herinneren. En daarvoor, muziekvrienden, natuurlijk muziek van de Fab Four. Want op 29 september 65 komt Yesterday van de Beatles de Billboard Hot 100 binnen en staat vanaf 9 oktober 4 weken aan de top. In Nederland komt de single met op de B-zijde Dizzy Miss Lizzy op 30 oktober van het jaar de Nederlandse top 40 binnen en staat vanaf 30 november 6 weken lang op de eerste plaats. In West-Duitsland blijft de single op 11 steken. En in Australië verschijnt Yesterday met Act Naturally op de B-kant. Hier is het goed voor een tweede plaats. In Groot-Brittannië verschijnt Yesterday van de Beatles pas in 1976 op single. Het bereikt dan de 8e plaats. En tot op heden zijn er officieel meer dan 2500 covers van Yesterday verschenen. Wij luisterden dus naar die Australische B-zijde Act Naturally, gezongen door drummer Ringo Starr. Opgenomen op donderdag 17 juni 1965. Het is geschreven door John Russell en Vonnie Morrison. Het is een van de weinige country songs die de Beatles opnemen. Straks de langspeelplaat van de week. Het is een CD uit 2002. Het is de laatste plaat van een van de belangrijkste country artiesten uit de geschiedenis. Het is een Amerikaan. Hij overlijdt in 2003. Maar voordat we eraan toe zijn, gaan we eerst eens eventjes kijken naar de tipparade. Die zit gekoppeld aan die oude top 40. Week 40, 1900 nog wat.

Het is van de Britse band The Cure. Het liedje heet Close to Me. Het komt van het album The Head on the Door en is geschreven door de zanger van de band Robert Smith. Maar de versie zonder blazes is de originele albumversie. Terwijl dit singeltje wat we nu horen een remix is en werd uitgebracht met blazes. Die gaan we eens even beluisteren.

0: Ja, zo eindigt hij dan. Van de Britse band The Cure, Close to Me. Ik zei net al, het komt van het album The Head on the Door. Maar niet deze versie. Daar werden blazers bij gemixt. En dus op single uitgebracht. Het nummer staat 7 weken in de top 40 met 21 als hoogste positie. The Cure is trouwens opgericht in 1976. En bestaat nog steeds en treedt nog regelmatig op. Muziekvrienden, dan nu de langspeelplaat van de week. Het is een cd uit 2002 van de Amerikaanse country muzikant Johnny Cash. En het is zijn laatste album voor zijn dood. Het gaat om de cd American For The Man Comes Around. Hij kampte begin 2000 met diverse gezondheidsproblemen en had het grootste deel van zijn gezichtsvermogen verloren. Waardoor de opnamesessies vaak werden onderbroken door ziekenhuisopnames. Het album bevat voornamelijk covers, zoals The First Time Ever I Saw Your Face, Desperado van de Eagles, We'll Meet Again en In My Life van John Lennon. Producer Rick Rubin vroeg aan John Frusciante, de gitarist van de Red Hot Chili Peppers, om het nummer Personal Jesus van Martin Gore tot een akoestische versie te bewerken. Op de cd staat ook de cover van Hurt. Schrijver van de song, Trent Reznor van Nine Inch Nails, maakte zich in eerste instantie zorgen dat Cash het nummer zou coveren. Maar toen hij het nummer echter voor het eerst hoorde en de video zag, was hij diep ontroerd. Op de plaat wordt Johnny Cash bijgestaan door onder andere Don Henley, Nick Cave en Billy Preston. Bij de MTV Music Awards van 2003 wint Hurt de prijs voor beste cinematografie. En enkele dagen voor zijn 71ste verjaardag wint Cash een Grammy Award voor Give My Love to Rose. Een nummer dat hij oorspronkelijk eind jaren 50 al had geschreven en opnieuw dus opnam voor deze cd. Cash werd dat jaar ook genomineerd voor beste country samenwerking voor zijn cover Bridge Over Troubled Water met zang van Fiona Apple, ook op deze LP. Niet alleen veel prijzen voor de muziek op dit album, maar het wordt door veel critici beschouwd als zijn beste werk. Daarom is American Four, The Man Comes Around van Johnny Cash uit 2002 deze week.
1: De langspeelplaat van de week.
2: And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, come and see. And I saw, and behold, a white horse.

0: of the four beasts. And I looked, and behold, a pale horse, and his name that sat on him was Death, and Hell followed with him.
1: Even de laatste nummers die Johnny Cash schreef en opnam in 2002. Het kwam terecht op het album American Four, The Man Comes Around. Het nummer heet ook zo. Het staat dus op de langspeelplaats van de week, deze week. Het is wel een cd. Ja, waarschijnlijk misschien ook wel op vinyl te krijgen hoor. Ik heb geen idee. Muziekvrienden, dan nu weer wat anders. Een hele complete top 40. We hebben alle liedjes weer terug kunnen vinden. We hebben ze in de computer gezet. We swipen er langs. 40 tot en met nummer 11. Ik lees de top 10. En we beluisteren dadelijk het liedje wat op 1 staat. En dat is een nummer wat ook al in 1965 door Sonny en Cher werd uitgevoerd. Het staat nu in de uitvoering in deze lijst. Reggae band uit Engeland, samen met een zangeres van een New Wave band. En eens even kijken, het liedje begint met de volgende tekst. Dat moet ik ergens hier hebben, op een papiertje. Ja, daar komt het al. They say our love won't pay the rent. Nou. Goed, muziekvrienden. Even kijken naar die top 40. Staan 5 nieuwelingen in, 5 Nederlandstalige liedjes. Muziek uit Italië, België, Nederland, Ierland, Verenigde Staten, Duitsland en

je zo'n liedje hoort, dan geeft het gelijk al een goede richting uit welke periode dit is. In ieder geval geen jaren 70 of 60, dat is wel heel duidelijk, toch? 9.9. Drie dames uit Massachusetts. En het liedje heet All of Me for All of You. En een eendagsvlieg. We hebben daarna nooit meer wat van ze gehoord. Ik denk ook van deze trouwens. Britse band Latin Quarter. Zeg mij helemaal niks.

Ja, het is een beetje een liedje wat niet zo heel vrolijk is. Het gaat over oorlog en hongersnood in Afrika. Het is van de band Latin Quarter en het heet Radio Africa. Nieuw. Nieuw op... Muziek uit een film.

Britse muzikant John Parr. Hij componeerde deze muziek voor de film Saint Elmo's Fire. En hij noemde het liedje ook zo en er wordt op de plaat bijgestaan door muzikanten van Toto, Rio Speedwagon en Mr. Mister. Het staat dus op 38 nieuw in deze lijst. Saint Elmo's Fire. En dan nu, muziekvrienden. Wat is dit nou weer? Een Britse synthesizer pop

0: zijn de Thompson Twins. En dat liedje heet Don't Mess With Dr. Dream. En als je voor Dr. Dream drugs invult, het is een anti-drugs nummer. Werd in de tijd geproduceerd door Nile Rodgers.
1: Nieuw.
0: Vierde nieuwelingen alweer.

0: formatie heet Zino. En het is een one-hit wonder. Maar heb je het ooit teruggehoord? Het tweede gedeelte zou ik eigenlijk weer eens helemaal moeten beluisteren. Ja, sowieso hoor je eigenlijk nooit meer terug. Hè? Er staat er geen één playlist. En toen ik dat hoorde, dat Who Are You, moest ik ineens denken aan... Van de Hoe, maar dat is veel verder terug. Dat was de jaren 70. Dan nu een live uitvoering van een hit uit de jaren 70. Hier is Normaal.
1: Ik

Oorspronkelijk komt het uit 1977. Dit wordt overigens opgenomen in een feesttent in Toldijk, Flophouse. Normaal dus met Oerend Hart, de live uitvoering. Dan zijn we inmiddels beland bij Albert West. En die zingt over Munich Night. Dus een nacht in München. Wel op

Brian Ferry op 32. Plaatsje hoger van een legendarische album, muziek vrienden. Born in the USA. Bruce

zo heet het. Glory Days staan op 31. 30 vinden we de eerste Duitse pop. Uit Keulen komen ze. Ze noemen zich Bad Boys Blue. En het heet You're a Woman. Eens kijken of je dit nog kan herinneren.

ze werd bekend onder haar voornaam, Sandra. En dit werd een vette hit hoor, muziekvrienden. In heel de wereld. Maria Magdalena.

0: Utrecht is vertegenwoordigd in deze lijst. Benny Nijman, zo'n bijna weer 20 jaar dood. Ongelooflijk. Mooie muziek gemaakt. Vaak van die Griekse invloeden. Dat zie je weer terug in die muziek. Met van zo'n bouzouki en zo. Het waren vaak wel vertalingen. Een soort van covers van Griekse liedjes. Deze heette...
1: Vergeten.
0: Nee, zo heet hij niet.
1: Hoe zou ik jou kunnen vergeten?
0: Waarom fluister ik je naam nog?

zo heet het dus. Een boutje en een moertje en een schroefje en een nippeltje. En het wordt gezongen natuurlijk op de melodie van The Lion Sleeps Tonight. En als we het singeltje omdraaien... Je

getint lied van de Ierse band U2. Eurythmics, There Must Be An Angel. Het klinkt ook echt als een engel. En ik heb het natuurlijk over Annie Lennox. Even nu nog een stukje van de Italiaanse band. Baltimora, zo heet ze. En het liedje Tarzan Boy. Maar daar hebben we geen tijd voor.

0: Muziekvrienden, we hebben één oude hitlijst. Eentje uit week 40. Het jaar is 1985. Ik lees de top 10. We draaien de nummer 1 hit. Dat liedje wat al in 65 ooit een hit was. En daarna nog weer een track van de langspeelplaat van de week. Het album The Man Comes Around van Johnny Cash. Een cd uit 2002. Goed, komt-ie. Nummer 10. Sherry Sherry Lady van The Modern Talking, ook al uit Duitsland. Nummer 9, Heaven Must Be Missing an Angel van Tavares. En dan denk je, dat is toch een liedje uit de jaren 70? Ja, nou, dat is ook zo. Dit is een hele lelijke remix uit de jaren 80. Moeten we gauw vergeten. Nummer 8, Love is the Seven Wave van Sting. Nummer 7, Glow Rick James. 6, Running Up That Hill, Kate Bush. Nummer 5, Ticket to the Tropics, Gerard Joling. Nummer 4, Cherish, Cool in the Gang. Nummer 3, Into the Groove, Madonna. Nummer 2, Dancing in the Street, David Bowie en Mick Jagger. En 1, UB40 en Chrissy Hynde.
1: Here it is. It's number 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Geniet van de verfijnde sfeer bij hotel en restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een culinaire verwennerij. Overnachten een comfortabele beleving. Vergaderen een productieve bijeenkomst. En trouwen een perfect georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van hotel en restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.
2: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
3: ANWB, hoe kan ik je helpen?
4: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
5: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 1 uur.
6: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Door een storing bij KPN zijn veel universitaire ziekenhuizen slecht bereikbaar via de vaste telefoon, waaronder die in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. KPN spreekt van een lokale technische storing bij zakelijke klanten. UMC Utrecht, het Wilhelmina Kinderziekenhuis en UMC Groningen openden alternatieve telefoonnummers. Het is nog niet bekend hoe lang de storing gaat duren. Alarmnummer 112 blijft gewoon bereikbaar. De adviesprijs voor euro 95 in ons land heeft een nieuw record bereikt. Een liter kost nu 2,73 euro per liter. Dat is net zoveel als de prijs van diesel. De vorige recordprijs van 2,73 euro per liter dateerde van eind september. De stijging wordt veroorzaakt door aanhoudende verstoringen door de oorlog in het Midden-Oosten. Het kabinet wil dat fabrikanten en importeurs van meubels uiterlijk in 2030 verantwoordelijk worden gehouden voor de inzameling en recycling van hun producten. Jaarlijks wordt 2 miljard kilo aan nieuwe meubels verkocht in ons land, terwijl het grootste deel van de 260 miljoen kilo afgedankte meubels in verbrandingsovens belandt. Bij een spoorbrug over de Delfshavense Schie bij Rotterdam-Delfshaven is brand gesticht. Rond 2:30 ontdekte een aannemer een opengeslepen deur van een technische ruimte met smeulende kabels. ProRail spreekt van mogelijke sabotage. De hele dag rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Delft en de storing kan lang duren. Tot zover het nieuws. Zon en wolken wisselen elkaar vanmiddag af. En er vallen enkele stevige buien met vooral in het noorden kans op onweer en zware windstoten. De temperatuur ligt gemiddeld rond de 14 graden.
7: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Daar is onderdelen deze zaterdag.

0: De A7 Hoorn richting Zaanstad voor Purmerend Noord staat een auto met pech. Vertraging is een kwartier. En de A76 Geleen-Aken bij de grenscontrole schaart 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts. Van wereldclubs tot verborgen parels. FCSurprise.nl.
2: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment. Eco voor rust in het groen. Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo. Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
3: Geen troep in je lichaam? Bij PureMieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op PureMieke.nl.
4: Er is één gesprek dat je al maanden uitstelt. Onder stress doe je namelijk altijd hetzelfde. Weten waarom? Doe de gratis test op EpicSOS.nl. Epic People. Wij maken lastige gesprekken gewoon.

0: sluitingen in het Muziekmuseum zijn niet meer van toepassing.
1: Het is groot feest in Platenland. Vanaf 9 oktober is het weer Platentiendaagse. Gratis voor niets, bij besteding van 27,50.
2: Hé, wat zeg jij nou?
1: Nou, gratis voor niets de LP of muziekcassette Warm aanbevolen 1985. Een schitterende LP met nationale en internationale artiesten.
2: En ligt gratis voor u klaar bij uw plaathandelaar.
1: Warm aanbevolen 1985. Gratis voor niets.
0: Dit programma is door mensen gemaakt.
3: This program is human made.
0: Alle muziek in het Muziekmuseum komt van echte mensen.
4: All the music comes from real people.
5: Het Muziekmuseum.
6: The Music Museum.

0: Het Muziekmuseum.
1: Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en via het wereldwijde web. En deze keer hebben we rondleiding langs week 40. En uit die week hebben wij een oude top 40 gekozen, eentje uit 1985. En voor de onderbreking hebben we uitgebreid naar die lijst kunnen luisteren en ook naar het liedje wat op 1 staat. UB40 en Chrissie Hynde met I've Got You Babe. Het wordt geschreven door Sonny Bono en wordt voor het eerst een hit voor Sonny en Cher in 1965. In de Verenigde Staten worden er in dat jaar meer dan 1 miljoen exemplaren van verkocht. In Nederland komt het tot nummer 4. De versie van UB40 en Chrissie Hynde staat 15 weken in de top 40 en 1 week op de eerste plaats. In 1993 neemt Cher het nummer nog een keer op, maar dan met de tekenfilmfiguren Beavis en Butthead. Die versie komt in dat jaar tot nummer 9 in de top 40. En die was ik helemaal vergeten, zou ik je zeggen. Echt. En de muziek die we net hoorden is van Gladys Knight en de Pips. Het liedje I Heard It Through the Grapevine wordt op 29 september 1967 uitgebracht. Op de B-zijde staat It's Time to Go Now. I Heard It Through the Grapevine is geschreven door het Motown-duo Norman Whitfield en Barrett Strong. De single bereikt op 16 december 1967 de tweede plaats in de Billboard Hot 100. En een jaar later, in 1968, staat de uitvoering van Marvin Gaye, ook uitgebracht door Motown Records, 7 weken lang op de eerste plaats in de Amerikaanse Billboard-lijst. Ja, dat ging toen gewoon zo. Zometeen tijdens deze rondleiding een nummer waarvan officieel 67.000 verschillende opnames van zijn geregistreerd. Echt waar. En dadelijk ook nog muziek van een platenlabel wat zich in de jaren 60 richt op nieuwe opnametechniek. Het zou een ruimer stereo klankbeeld moeten geven. We gaan dadelijk een van die mooie stereo muzieknummers beluisteren. En muziekvrienden, ook deze week weer een langspeelplaat van de week. Het is een cd uit 2002. Het is het 67ste album en laatste van Johnny Cash. Het heet officieel American 4, The Man Comes Around. En dadelijk ook nog muziek van een progressieve rockband waarin Michel van Dijk tussen 74 en 77 zanger is. Ja, nou niet gaan googlen, want dat is natuurlijk makkelijk, maar ja, het is ook hartstikke moeilijk natuurlijk. En dan vertel ik je nu dat Hamburg van Procol Harum op 29 september 1967 wordt uitgebracht op het Regal Zono Phono label. Het is voor Procol Harum hun tweede single. Op 4 oktober 67 komt deze opvolger van A Whiter Shade of Pale de Britse hitparade binnen en blijft op 6 steken. In ons land komt Homework op 28 oktober 67 de Nederlandse top 40 binnen en vanaf 11 november staat de single van Procol Harum 3 weken lang op de eerste plaats.

luistert naar het archief van het Muziekmuseum. Kijk ook op hetmuziekmuseum.nl. Music and more. De langspeelplaat van de week.

afspeelplaat van de week. Het album The Man Comes Around van Johnny Cash uit 2002. Het nummer Personal Jesus. Dat kennen we waarschijnlijk het beste van Depeche Mode. Want Martin Gore van de band schreef dat liedje. Daarvoor hadden we nog een liedje uit de top 40. Nummer 36. Invincible van Pat Benatar. Het was in de tijd ook het themalied voor de film The Legend of Billie Jean. Dan nu muziek van dat platenlabel wat zich in de jaren 60 richt op een nieuwe opnametechniek. Het zou een ruimer stereo klankbeeld moeten geven. En de muziek die je nu hoort is ook met die techniek opgenomen. Het gaat hier om Derham Records, een dochterlabel van de Brits-Amerikaanse platenmaatschappij Decca Records. Deze wilde een speciaal label voor opnamen die waren gemaakt via Dynamic Sound System. Dat was een nieuwe opnametechniek die plaatsvond op een achtsporen machine van Ampex uit de Verenigde Staten. In de jaren 60 experimenteerden geluidstechnici van Decca met manieren om stereo-opnames te verbeteren. Ze ontwikkelden een techniek die ze Decca Panoramic Sound noemden. De term Dynamic werd als afkorting hiervan bedacht. Het nieuwe concept zorgde voor meer ruimte tussen de instrumenten, waardoor deze geluiden zachter klonken. De vroege stereo-opnames van populaire muziek werden meestal al gemixt met aan de linkerkant muziek, aan de rechterkant en in het midden, zoals iedereen het kent van bijvoorbeeld de Beatles. Van populaire artiesten uit de jaren 60 werden singles en LP's met Panoramic Sound opgenomen en op Derham Records uitgebracht, zoals bijvoorbeeld muziek van David Bowie, Danny Lane, Eamon Corner, Ten Years After en Alan Price. Het eerste album bijvoorbeeld van David Bowie verscheen op dat label. En ook het legendarische album van de Moody Blues, Days of Future Past, waar we nu muziek van horen, met het nummer erop, Nights in White Satin. In Engeland wordt op 30 september 66 Derham Records gelanceerd. Dit wordt gevierd met de release van I Love My Dog, de debuutsingle van Cat Stevens. Op het nummer is goed te horen wat deze nieuwe opnametechniek betekent.

0: het voorbij?
1: Ja.
0: Ben ik even blij.
2: Staat op nummer 16 in die top 40, week 40, 1985. Een singeltje met twee A-kanten van André van Duin. Een bouwtje en een moertje, et cetera, et cetera. En deze dus, daar ben ik niet blij mee, van André van Duin. Maar natuurlijk in het typetje van Simon Naaigaren. Daarvoor hadden we nummer 6 uit die top 40. Running Up That Hill van Kate Bush. Van het beroemde album Hounds of Love. Het werd een grote hit. En het werd in 2022 opnieuw een hit. Toen werd het gebruikt in de Netflix-serie Stranger Things in seizoen 4. Toen kwam het weer in allerlei hitlijsten terecht. Running Up That Hill dus van Kate Bush. Dan nu dat nummer waarvan 67.000 verschillende opnames zijn geregistreerd. Het gaat hier om Summertime van George en Ira Gershwin, met tekst van Dubose Hayward uit de opera Porky en Bess uit 1935. Deze opera is op 30 september van dat jaar in Boston in première gegaan. In Porky en Bess wordt Summertime gezongen door de sopraan Abby Mitchell. Zij vertolkt de rol van Clara. Helen Jepsen is in 1935 de eerste die Summertime op de plaat zet. Veel bekende artiesten nemen het nummer op, zoals Billie Holiday, Janis Joplin, Miles Davis, The Zombies, Lana Del Rey en de Nederlandse band The Brainbox. Een internationale verzamelaarsvereniging van muziekliefhebbers en archivarissen, genaamd de Summertime Connection, heeft over de jaren bijgehouden hoeveel verschillende opnames er zijn van het lied. De teller staat inmiddels op 67.000. Een opvallende cover is die van pianist en zanger Billy Stewart. De singleversie komt op 1 oktober 66 op 35 de Nederlandse top 40 binnen en bereikt uiteindelijk de 14e plaats. Het trieste verhaal wil dat Billy Stewart op 17 januari 1970... in Smithfields in North Carolina bij een verkeersongeluk om het leven komt. Ook drie leden van zijn begeleidingsband laten het leven als hun auto van de weg raakt en in een rivier terechtkomt. Billy Stewart is 32 jaar geworden. Nu zijn cover van Summertime, maar dan in de lange uitvoering van het album Unbelievable uit 1966.

Laatste track die we draaien van de langspeelplaat van de week. Ja, je kent het uiteraard. Komt dus van The Man Comes Around 2002 van Johnny Cash. Het nummer Hurt. Ja, wat ik jammer vind aan het eind is dat het toch uiteindelijk gaat vervormen. De bedoeling is dat het telkens harder wordt. Maar ja, als je dat op een radiostation draait, dan verandert er niks. Want alles is daar over het algemeen even hard. Maar het is wel indrukwekkend. En ik zou zeker ook adviseren om die videoclip eens te bekijken op YouTube. Want het won een MTV Video Music Award in 2003 voor beste cinematografie. Goed, muziekvrienden, we doen het album weer dicht en wachten tot volgende week voor een nieuw album. Daarvoor draaiden we nog nummer 14 uit die top 40 Part-Time Lover van Stevie Wonder, waar die werd bijgestaan op het nummer door Philip Bailey van Earth, Wind and Fire en Luther Vandross en zijn ex-vrouw Sarita Wright. Dan nu muziek van een progressieve rockband uit Delft, waarin Michel van Dijk tussen 1974 en 77 zanger is. Het gaat hier om de groep Elquin. De band wordt opgericht in 1971 door studenten van de Technische Hogeschool in Delft. Het eerste album van Elquin verscheen in 1972 en heet Marks. De opvolger het jaar erop is Mountain Queen. Op deze LP staan lang uitgesponnen nummers. De band wil meer directere rocksongs maken en daarom wordt de Amsterdamse zanger Michel van Dijk vanaf 1 oktober 1974 de zanger bij de band. Hij zong in de jaren 60 bij Le Baroque. Daarna sluit hij zich aan bij Exception. Michel van Dijk blijft tot 1977 de zanger van Elquin. In dat jaar was het muzikale klimaat namelijk helemaal omgeslagen. Progressieve rock was uit en punk was de nieuwe mode. Gitarist en belangrijkste componist Ferdinand Bakker en drummer Job Tarenskeen richtten de new wave band The Meteors op. En daarmee was definitief een einde gekomen aan Elquin. In november 1997 komt de groep in de originele samenstelling weer bij elkaar voor een tournee door ons land. En sinds 2003 treedt Elquin weer op en heeft de groep enkele albums gemaakt. Maar in 2011 geeft de band hun laatste concert in het cultureel podiumboerderij in Zoetermeer. Oud-Elquin-leden Michel van Dijk en Ferdinand Bakker spelen nu nog steeds samen onder de naam Loon. Terug nu naar 1975 en het Elquin-album Nobody Can Wait Forever met zanger Michel van Dijk. Elquin heeft nooit een hit gehad in Nederland, maar van deze plaat komt de single Wheelchair Groupie. Het staat in 1975 3 weken in de tipparade.

0: Wheelchair Groupie van de band Elquin uit 1975 van een album Nobody Can Wait Forever. Het werd uiteindelijk een single, het stond 3 weken in de tipperaden. Muziekvrienden, ik heb er nog één.
1: Nummer 7.
0: Rick James kennen we misschien de beste van Super Freak, maar dit mocht er ook zijn hoor, zeker. Nummer Glow. Volgende week zijn we er weer via je eigen vertrouwde radio. En je kunt dat natuurlijk altijd vinden via het grote wereldwijde web. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.

0: 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 2 uur.
1: Ik ben Edward Diesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Door storing bij KPN zijn veel universitaire ziekenhuizen slechts bereikbaar via de vaste telefoon, waaronder die in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. KPN spreekt van een lokale technische storing bij zakelijke klanten. UMC Utrecht, het Wilhelmina Kinderziekenhuis en UMC Groningen openen al alternatieve telefoonnummers. Het is nog niet bekend hoe lang de storing gaat duren. Alarmnummer 112 blijft gewoon bereikbaar. De adviesprijs voor euro 95 heeft een nieuw record bereikt. Een liter kost nu 2,732 euro per liter. Dat is net zoveel als de prijs van diesel. De vorige recordcijfers van 2,73,0 dateerden van eind september. De stijging wordt veroorzaakt door aanhoudende verstoringen door de oorlog in het Midden-Oosten. Het kabinet wil dat fabrikanten en importeurs van meubels uiterlijk in 2030 verantwoordelijk worden voor de inzameling en recycling van hun producten. Jaarlijks wordt 2 miljard kilo aan nieuwe meubels verkocht in Nederland, terwijl het grootste deel van de 260 miljoen kilo afgedankte meubels in verbrandingsovens belandt. Vannacht is op de A58 bij Tilburg een voetganger om het leven gekomen. De persoon wilde vermoedelijk de snelweg oversteken, maar werd geraakt door een vrachtwagen. Een traumahelikopter en andere hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar het slachtoffer was toen al overleden. De identiteit is nog onbekend. Tot zover het nieuws. Zon en wolken wisselen elkaar vanmiddag af. En er vallen enkele stevige buien met vooral in het noorden kans op onweer en zware windstoten. De temperatuur ligt gemiddeld rond de 14 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A2 van Utrecht naar Amsterdam is dicht vanaf knooppunt Oude Rijn. Verderop is een ernstig ongeluk gebeurd. De weg blijft ook lang dicht, dus je kunt beter omrijden via Hilversum over de A12, de A27 en de A1. Verder vielen op de A4 Amsterdam-Rotterdam bij Rijswijk. Daar heb je een kwartier vertraging. De rechte rijstrook is dicht.

0: om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
1: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
2: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.

0: Boekhouding.com.
1: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
2: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar Jort.nl. Jort met dubbel T.
3: Met topvoorzetramen.nl isoleer je zelf snel je raamkozijnen.
4: Zo heb je geen last meer van tocht en houd je de warmte binnen. En het werkt ook nog geluidswerend.
3: Bespaar op je energierekening en bestel gemakkelijk jouw voorzetramen op topvoorzetramen.nl.
4: Topvoorzetramen.nl.
5: Wij zijn DNO. Vanuit Drenthe en Overijssel, DNO Sport.

Eerst het plaatje van vanmiddag van Sportlokaal, Losing My Religion van REM. U luistert naar Sportlokaal in samenwerking met DNO Sport vanuit Zuid-Wolde. En u bent allemaal van harte welkom bij aflevering 2701 van Sportlokaal. Vanmiddag hebben wij de volgende wedstrijden voor u live te verslaan. Dat is Hollandse Veld tegen De Weide, FC Zuid-Wolde tegen Hardenberg 95, HZVV tegen Surhuis de Veen. En we hebben ook live korfbal HHV tegen Elko. Het schijnt allemaal hele mooie wedstrijden te worden, wat ik zo begreep. En we gaan zometeen een korte voorbeschouwing doen. Voor die tijd nog even een liedje. Galway Girl met Ed Sheeran.

bloedend hart. En dat was De Dijk. We hebben vanmiddag voor u nog... Er worden nog meer wedstrijden gespeeld vanmiddag in en rond Drenthe, zeg maar. We hebben nog straks de ruststanden. Om 3:20 zal dat zijn. Maar er worden ook nog andere wedstrijden gespeeld vandaag. In de derde divisie A, Harkemaanse Boys tegen Hoogveen. Die beginnen om 2:30. In klasse 2P, de EMMS tegen Noordse Schut. En die wordt pas om 6:30 gespeeld vanavond. Gramsbergen, FC Meppel. Die begint om 4:15. En later in de uitzending tussen 5:30 en 6:30 zullen we u daar de tussenstand van geven. Tegen MSC Jubbega, die begint om 3:00. Ook dat, die tussenstand zullen we aan u doorgeven. In klas 3F Oost Rauwveen tegen OW IOS. Die begint om 2:30. En de wedstrijden Bargeres Pessen, die begint om 7:00. Hogeveen Havelte begint om 3:00. Wolvega Vitesse 63 ook om 3:00. Elim Vaco 2:30. VVAK NKVV 14:30. Leo VCG om 14:30. En NWVV Tiende Veen ook om 14:30. We proberen van deze wedstrijd in ieder geval de tussenstanden aan u door te geven in dit programma van Sportlokaal in samenwerking met DNO Sport.

0: van Messi. Goed, de eerste wedstrijd die we voor gaan beschouwen... is de wedstrijd Hollandse Veld. FC Hollandse Veld tegen de Weide. En als het goed is, hebben we Jan Haak aan de lijn. Jan, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Het klopt. Ik sta nou in het hockey, laat ik zo maar zeggen. Want er was een geweldige plensbui hier net. Ja. Ik denk, Jan gaat even bij de lijn weg.
0: Nou, ik had respect voor je. Ik denk, dat wordt toch niet zo inmiddels dat de hele middag gaat regenen. Maar je hebt een plekje gevonden.
1: Ik heb gekeken en er gaat de hele middag regen. Maar ik heb, als het moet, snel een dak boven omhoog.
0: Super. Dus, we mogen zeggen FC Hollandse Veld tegen de Weide. Het is wel een derby, hè?
1: Ja, dat is en nu helemaal natuurlijk. En dat ze beide in de derde klasse zitten. Anders kon het ook geen derby worden natuurlijk.
0: Klopt.
1: Hollandse Veld doet het goed. De Weide deed het goed. Maar ja, de Weide heeft twee van de bovenste ploegen gehad. Laten we zo maar zeggen. Hardenberg en Zuidwolde met klein verschil verloren.
0: Klopt.
1: En Hollandse Veld staat er beter voor. Maar dat is het omgekeerde. Die heeft de twee onderste gehad. Havelt en Dwingelo. Dus ja... Misschien wat vertekend beeld, we weten het niet. Daarom is die wedstrijd van vandaag extra interessant. Want ik denk toch, dat is mijn gevoel even, Weide iets meer in huis heeft. Maar ja, die treft dan twee koplovers en RC Hollandse Veld twee laagvliegers. Maar het is net het begin van de competitie. En we zullen zien als Hollandse Veld vandaag hoe verliest, dan gaan ze lekker meedoen. Dat is een ding wat zeker is. Ja, een aantal mensen die missen bij Hollandse Veld. Dat is Woering. Streker, de normaal basisspeler, geblesseerd in op een vakantie. Dat zijn nog eens clubmensen. Op het moment dat ze geblesseerd zijn, nemen ze vakantie. Helemaal goed. Ja. Jan Hagen, nou, dat heb ik zelf gezien, geblesseerd. En het schijnt toch wel weer vooruit te gaan. En Joris Snippe is er ook niet. En de rest is ik zover kan zien, redelijk compleet. Dus ik ben benieuwd wat het vanmiddag wordt. Wat ik al zei. Weide twee keer hoogvliegers gehad, waar ze verloren. En Hollandse Veld, RC Hollandse Veld, twee keer laagvliegers van gewonnen. Geeft dat een vertekend beeld? Weet het niet. Zullen eens kijken wat vanmiddag het spelletje brengt. Hollandse Veld tegen de Weide.
0: Ga een puntje van de stoel zitten?
1: Ja, zo'n meneer als het droog is.
0: Oké, hey, heel veel plezier. En ik ben heel benieuwd wat het gaat worden. We komen straks graag bij live bij je terug.
1: Ja, prima.
0: Dank je wel.
1: Okay.

0: Don't You van Simple Minds. Even kijken, ik had zo straks even doorgegeven dat de wedstrijd van EMMS Noord-Zuid om 6:30 zal beginnen. Het begint echter om 7:00 en dan wordt hij gespeeld op kunstgras. Dus om 7:00 EMMS tegen Noord-Zuid om 7:00 wordt hij gespeeld op kunstgras. En als het goed is het is 2:30 geweest. Jan, als het goed is deze begonnen, Holland speelt, FC Holland speelt tegen de Weide.
1: Ja, we zijn een kleine minuutje onderweg. En de beste aanval van de Weide was, of van de Hollandse veld, was goed voor elkaar. Stak goed in elkaar. Alleen de voorzet was net even te dicht bij de keeper. Waardoor de keeper, de sluizen gaan weer open. Ja hoor. We hadden hoop dat hij de andere kant uit ging. Die blauwe massa, blauw-grijze massa. Ja, maar dat gaat dus gloeiend mis. Dus we zitten hier weer pijpenstelend aan schouder. Maar ook voetbal. Want de bal is bij de keeper van Hollandse veld, Kroesen. En wat ik al zei, het was iets te krap voor Van Eck, de spits. Ja, Van Eck scoort wel, en ik heb het al een paar keer gezegd trouwens in de uitzending, maar hij had er veel meer moeten maken, want hij heeft een paar totten van kansen laten liggen, alleen voor de keeper. Dat schijnt moeilijker te zijn dan op andere manieren te scoren. Maar ja, ook bij profvoetballers zie je dat natuurlijk, dus ze hebben altijd de intentie te scoren. Alleen heeft het geluk of de precisie nog niet mee. Maar we zullen zien wat hij er vandaag voor mij. De Weide in bal bezit. De bal naar de linkerkant. En dat is Tichelaar. Tichelaar die ontvangt de bal. Kan die Van Smit omspelen. Hij geeft hem door aan Marchon. Marchon die kijkt dus even. En via Marchon gaat hij uit volgens mij. Ja, dat betekent dat FC Hollandse veld mag ingooien. Ja, FC Hollandse veld, ik zeg het al, doet het bijzonder goed. Ja. Maar ik kan ook aan de kwaliteit wat ik net al schetste liggen van de tegenstander. Maar dat betekent keurig twee keer gewonnen van de onderste twee. Daar win je vaak het kampioenschap mee. Of verlies je mee, zeggen ze wel eens. Dus laten we zeggen dat wat dat betreft Hollandse veld het nog prima doet. Opnieuw de bal bij Hollandse veldkeeper Kroesen. Kroesen kijkt eens even waar naartoe. Naar de linkerkant. Daar wordt natuurlijk, dat is een bekende spelletje, direct druk gezet. En aan de rechterkant van de weide loopt Pullen. Ja, Pullen die is razend snel. Maar ik heb begrepen uit een aantal situaties dat hij ook meer moet maken van zijn mogelijkheden. Aan de linkerkant, Van Eck. Van Eck, die bij Hollandse veld is. Maar dat zal een mensen in de buurt van Hoogeveen wel weten. Lange bal van de keeper van de Weide. Dat is Smit. Bal op het middenveld. We spelen 3 minuten. Stand 0-0.
0: Oké, dankjewel Jan. We gaan even verder met de voorbeschouwing van Zuidwolde tegen Hardenberg 85. En als het goed is, hebben we Jos Wassens aan de telefoon. Jos, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Ja, jij gaat vandaag een hele mooie wedstrijd volgens mij.
2: Ja, als je op papier kijkt naar de stand op de ranglijst, dan zal het vanmiddag op een sportpark Wolkenslag een hele mooie wedstrijd moeten worden. Want het is de nummer 1 tegen de nummer 3. Met de ploeg Zuidwolde die nog geen wedstrijd verloren heeft, alle punten nog heeft behaald. En Hardenberg die vorige week de eerste punten die liggen naar een gelijkspel tegen Erika. Dus ja, de nummer 1 tegen de nummer 3. Een wedstrijd die het er doet als je kijkt naar de stand op de ranglijst.
0: Ja, jij bent plots vanmiddag inkomen vallen in plaats van collega Martijn Stuut. Lukt het nog een beetje de voorbereiding?
2: Jawel. Wat dat betreft, het is niet onbekend om dit te doen. Ik doe het wel vaker. Ja. En ik ben altijd op tijd op het sportpark om ook, zeker bij thuiswedstrijden, om informatie op te halen als je verslag moet doen.
0: Ja.
2: En dat ik het moest doen, dat werd al op tijd aangegeven. Dus ja, ik heb de gegevens heb ik voor zover als je zou willen hebben, die heb ik kunnen krijgen.
0: Nou, geweldig dat je dat wil doen vanmiddag voor ons. En met name ook voor de luisteraars uit Wolde en van Meppel natuurlijk ook. We gaan het beleven straks. Om 3:00 gaat je wedstrijd beginnen. We komen tegen die tijd graag live bij je terug.
2: Prima. Zal ik dan ook voor die tijd nog even de opstellingen doen? Of wat is gebruikelijk?
0: Ja, dat doen we dan wel. We zullen proberen tegen 3:00 contact met je op te nemen. En dan komt het vanzelf goed.
2: Prima. Kom voor elkaar.
0: Succes, hè, daar.
2: Goed zo. Dankjewel.
0: Dankjewel.
2: Hoi.

0: Rock Your Baby van Justin Timberlake. We gaan over naar Jan Haak. 0-0 nog steeds, Jan. Oh, gaat even wat fout. Geeft niks. We gaan even overschakelen naar de voorbeschouwing van HZVV Surhuis te Veen. Dat is Rijn, is daar. Rijn, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag. De voorbeschouwing HZVV Surhuis te Veen. Ja, dan moet je toch wel goed in de oren klinken, toch?
1: Surhuis ter Veen, ja, zo spreken ze het uit in Fries natuurlijk, komen uit Surhuis ter Veen. En ja, dat is natuurlijk wel een oude bekende om het zo maar te zeggen, want nog niet zo heel lang geleden speelde HZTV ook al tegen dezezelfde ploeg. Alleen dat gebeurde in Groningen op 29 mei tijdens de bekerfinale en die vergeet HZTV natuurlijk nooit meer, want dat is de enige keer dat de ploeg in de geschiedenis de beker heeft gewonnen. Het werd een 4-0 overwinning, maar dat zegt natuurlijk allemaal niks. Want HZTV heeft een heel ander team. Surhuis-de-Veen heeft ook enkele wijzigingen. En hoewel Surhuis-de-Veen niet zo goed begonnen is aan de competitie eigenlijk. Ze hebben 2 punten slecht. Ze verloren zaterdag met 0-1 van Buitenpost. Hoewel een gelijkspel de verhoudingen beter had weergegeven, had ik begrepen. Alleen van Broekse Boys hebben ze kansloos verloren. Want dat is dan denk ik ook wel een van de titelkandidaten samen met Vlositas. Waar HZTV dus met 1-2 hier thuis van verloor. Dat was de laatste thuiswedstrijd. En vorige week wonnen ze met enig fortuin met 0-1 bij Heerenveense Boys. Dus de ploegdoel van Robert Oosting, de nieuwe trainer, doet het natuurlijk eigenlijk prima. Gezien de punten, want de ploeg heeft 9 punten uit 4 wedstrijden. Staat op een tweede plaats. En nu tegen Surhuis-de-Veen is het eigenlijk wel licht favoriet, zou je kunnen zeggen. Maar dat is puur gezien de ranglijst. Omdat, wat ik al zei, Surhuis-de-Veen dus nog geen overwinning heeft behaald. HZTV gaat wel in de gebruikelijke opstelling beginnen. Hoewel Quinten Anacotta de hele week ziek geweest is. Dus die begint niet. En daarvoor Jaël Boer. En Quinten Anacotta die staat op de reservelijst, dus die kan eventueel wel ingezet worden. Maar ik heb begrepen dat hij de hele week op bed heeft gelegen. Maar goed, slecht weer hier op Sportpark, Bendix Park. Dus dat betekent weinig toeschouwers tot nu toe nog. Ja, ik zie er 2 op de tribune zitten. En dus we gaan zien of dat er meer gaan worden. Maar het is wel weer een belangrijke wedstrijd natuurlijk. Ook gezien de eerste periode. Want ja, daar denkt eigenlijk niemand aan. Maar dat zal natuurlijk best mooi zijn. Als HZTV die eerste periode weet te pakken. Maar dan zal het hier wel moeten winnen van Surhuis-de-Veen. Maar het is geen lichte opgave. Het, onderschatting, dat zou niet wenselijk zijn, want Surhuis-de-Veen is geen enkele keer weggespeeld, behalve dan tegen Brewster Boys, maar tegen Achilles. Dat is wat mij betreft ook wel een van de titelkandidaten. Daar had Surhuis-de-Veen eigenlijk meer verdiend dan een gelijkspel. En ook afgelopen zaterdag, zei ik al, waren ze helemaal niet minder dan Buitenpost. Dus wat dat betreft, geen onderschatting, dat is niet nodig. Maar HZTV zal flink aan de bak moeten om hier vandaag de 3 punten thuis te kunnen houden.
0: Is voor jou persoon nog een beetje moeilijk, of Friesland of Hogeveen?
1: Nee, absoluut niet. Ik heb helemaal, ik heb helemaal niks met Surhuis-de-Veen. Dus.
0: Ik denk misschien gaat dat Friese hart toch een beetje kloppen, maar dat niet.
1: Nou, ik vind het wel mooi dat het Huus ter Veen is. Dat vind ik wel mooi, omdat het een Friese naam is natuurlijk.
0: Tuurlijk.
1: En de Amsterdammer hier naast mij, die knikt natuurlijk direct. Als
2: je Amsterdammer zegt, Friesland is goed voor de koeien.
1: Friesland is goed voor de koeien, ja, inderdaad. Nou, hartelijk dank voor deze constructie van bijdrage. Dan gaan we weer over. Ik krijg hier een klap voor mijn kop. Wie is dit nou weer dan? Dat is een kwartier nog.
0: Ja,
1: dan gaat deze wedstrijd van start.
0: Oké, jongens, succes alvast en tot straks.
1: Jo.
0: Goed, we gaan even over weer naar Hollandse Veld tegen de Weide. Jan.
3: Stand nog 0 tegen 0 na 11 minuten voetballen. Justin Snipper alleen voor de keeper, maar knalde op de benen van de keeper. En de andere kant uit werd de keeper van Hollandse Veld getorpedeerd. Moest even in de verzorging, maar dat ging allemaal goed. Dus wat dat betreft kunnen we een partijtje gewoon verder voetballen. Ik ben inmiddels weer naar binnen gevlucht. Van de sluizen gingen hier weer helemaal open. Pullen en balbezit voor de Weide. Draait om zijn tegenstander toe. Probeert een tweede kwijt te worden. Ligt 12. En daar komt wel gevaar van de rechterkant dit keer van de Weide. Ja, helemaal vrij. Stond daar de speler van de Weide, dat was Reinholds. Maar die wou het te mooi doen. Die wou met een achtballetje achterlangs een medespeler in positie brengen. Maar dat lukte dus niet. Maar de Weide heeft wel weer opnieuw de bal. De laatste minuten na de mogelijkheid van Justin Snipper. De Weide iets meer in balbezit dan Hollandse Veld. Zegt dat niet zoveel natuurlijk. Meer balbezit. Van, dat zegt in voetballen soms helemaal niks. Maar voorlopig zijn ze nu dan even de bovenliggende partij. Maar de balbezit bestaat nu al een minuutje in het rondschuiven en de bal in de achterste linie. En dat schiet dan niet echt op. Stolte in balbezit. Die gaan wel over de middenlijn met een lange bal naar de linkerkant. En dat is dan Tichelaar. Kan Tichelaar de bal voor doel krijgen? Inderdaad. Maar de keeper van Hollandse Veld, Groesen, is daar op vandaag. En die werpt zich op de bal en die heeft hem te pakken en mag dus het spel hervatten. Doet hij met een lange uittrap op een hoofd van een de Weide speler. Ik dacht dat hij mag erover wou koppen naar zijn keeper. Dat mislukt dus. En dan betekent Hollandse Veld de bal te pakken heeft gekregen. Nu gaat Hollandse Veld even een tik-tak. En dat is door middel van Justin Snipper. Balletje door van Veen, nu terug op zijn keeper. En die speelt hem naar de linkerkant. Gespeeld hier. 13,5 minuut. Stand 0-0.
0: Dankjewel, Jan. Ik heb even een tussenstand voor u in de klasse 5G. En WVV tegen Tieneveen. Dat is 0-3. 0-1 is het door Sven Dekker. 0-2 door Kai van Essen. En 0-3 werd het Dominique Wiffers. En op dit moment is ook Harkema's Boys Hogeveen ook van start. Die is om half 3 van start gegaan. Daar is het op dit moment nog 0-0.

0: bal diep. Twee van de weiden waren erdoor. En Pullen uiteindelijk. En die mist heel vaak een mogelijkheid. Maar dit was haast niet te missen. Hij kreeg de bal net bij de keeper langs. En daardoor staat het 0-1. In de 19e minuut door Pullen. Ja, dat is even een dompertje. Maar ik zei het al. De weide komt wat dreigender naar voren. En dit is denk ik wel een gevolg van. Maar hoe daar van de weide helemaal vrij konden staan, is mij een raadsel, want het is dan slecht georganiseerd in de achterhoede. Maar daar zou de weide niet om treuren. Die staan nu met 19, bijna 20 minuten op klok voor door een treffen van Pullen.
1: Dankjewel, Jan. We gaan even door naar de beste FC Zuidwolde tegen Hardenberg 95. Jos, je had opstellingen.
2: Ja, ik heb de opstelling heb ik inmiddels binnen. Zuidwolde die gaat met de volgende 11 starten. Op het doel Jordi Pedon. De achterhoede wordt gevormd door Xander Adema, Max Bosker, Bram Eckel en Julian Adema. Middenveld Twan Koekoek, Nick Vedeborg en Tom Lidam. En de voorhoede Gerluc Pol, Stefan Pronk en Sam van der Haar. En dat is ten opzichte van de vorige week eigenlijk maar één wijziging die doorgevoerd is. Gerluc Pol, die afwezig was, is er terug in de basis. En daarmee is Leon Keuze op de bank beland. Er zitten ook Jan Hoeverveen, Steven Berghuis, Lars Mulder en Twan de Weer. Dus wat dat betreft hebben trainer Rick Mulder voldoende gelegenheid om het te wisselen als dat nodig mocht zijn. Maar dat zal er moeten gaan blijken. De wedstrijd die zometeen om 3:00 gaat starten onder leiding van scheidsrechter Seker. Ik hoop dat ik zijn naam goed uitspreek. Uit Woltersum. En zoals het nu lijkt zal het voor het eerst gaan zijn hier op het Sportpark Woltingenslag. Dat we ook daadwerkelijk om 3:00 gaan starten. Dus dat zal ook betekenen dat we ook regulier in de uitzending de wedstrijd af kunnen maken.
1: Dat zou heel mooi zijn. Wij zijn live straks bij aanwezig en we gaan het verslag straks van je horen.
2: Prima.
1: Dankjewel.

0: is het zwaar dat en I'm in love. En dat klopt. Goed, nog even voordat we beginnen om 3 uur met het nieuws. Nog even terug naar Jan Haak. Jan?
1: 0-1. Ja, we spelen hier 24 minuten, bijna 25 minuten. Nog steeds 0 tegen 1 door het doelpunt van Pullen in de 20e minuut. Hollandse Veld komt weer wat beter in het spel. Maar de dreiging van de Weide is groter en dan komt Reinhard 2-0. Ja, hebben het gevoel voor het juiste moment overschakelen. Ja. Ging helemaal mis in de achterhoede van Hollandse Veld. En Reinhold knalt 0 tegen 2 erin zonder pardon. En dat, als dat zo doorgaat, dan wordt het wel een grote uitslag. Want dit is wel met scherpschieten, zoals ze noemen. En in hoeverre je met dit weer van een koude douche thuis kunt komen, was dit wel even een dompetje, denk ik. Want dit ging niet goed bij en de speler die daar ook de mist in ging, die staat nog in het strafschopgebied. Dat was Finn Smit, maar die komt dan alweer aansluiten. Ja, daar ging het mis in de achterste linie van de Weide. En totaal de bal gemist. En daardoor kan Reinhard alleen op doel af. Nou, twijfelde geen moment. Joeg de bal weer in het netje. En dan wordt het wel heel zwaar voor Hollandse Veld, denk ik, om terug te komen. En men begint ook al wat te moppen van een scheidsrechter Lup uit Borne. Die heeft even een spraakje. Ik dacht richting Justin Snippen. Nou, de scheidsrechter gebaard wat. Ik denk dat het betekent dat hij de bal wil hebben voor een scheidsrechterbal. En de bal die is dan inmiddels in de buurt van de scheidsrechter. Inderdaad, wat de scheidsrechterbal. En dan kan Hollandse Veld het weer proberen. Dat was wel mooi. Het scheidsrechter maakt een scheidsrechterbal van. Van Veen denkt, het is een vrije bal. Die pakt die bal en die legt hem neer. Nee, zegt de scheidsrechter, het is een scheidsrechterbal. Die pakt de bal weer en die gooit voor de voeten van de Veen. Ja, zo kun je de middag ook brengen natuurlijk. Maar goed, dat was wel even een komische situatie. Maar de stand is niet komisch voor Hollandse Veld. We spelen 26 minuten. Stand 0 tegen 2.
0: Prima, Jan. Dankjewel. We komen straks na het nieuws bij je terug. En ik heb nog even een tussenstand voor u.
2: Geniet van de verfijnde sfeer bij Hotel en Restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een culinaire verwennerij. Overnachten een comfortabele beleving. Vergaderen een productieve bijeenkomst. En trouwen een perfect georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van Hotel en Restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.
3: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
4: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
5: ANWB, hoe kan ik je helpen?
6: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
7: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 3 uur.
8: Ik ben Edward Diesing. Dit is het nieuws. Goedemiddag. Minister Heijne van Financiën laat weten dat Nederland niet akkoord gaat met het Ierse voorstel voor de EU-meerjarenbegroting. Ierland wil 140 miljard euro bezuinigen op het commissievoorstel van bijna 2 biljoen euro. Nederland wil, samen met 5 andere EU-landen, honderden miljarden meer bezuinigen en wil dat het budget prioriteit geeft aan concurrentiekracht en defensie. De politie onderzoekt momenteel de brandstichting in een technische ruimte bij een spoorbrug in Rotterdam-Delfshaven van afgelopen nacht. Sabotage en kattenkwaad worden niet uitgesloten en via camerabeelden onderzocht. Er zijn nog geen verdachten in het beeld. De brand werd rond 2:30 ontdekt door een aannemer van ProRail. Vandaag dag rijden er daardoor geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Delft Campus. Ondanks een oliedeal tussen Rusland en de Verenigde Staten, waarbij president Trump sancties op Russische dieselexport opschort, gaan aanvallen op Oekraïne onverminderd door. Bij Russische luchtaanvallen op woongebouwen in de regio Zaporizhia vielen zeker 12 doden, waaronder 3 kinderen, en raakten 16 mensen gewond. Er wordt nog gezocht naar vermisten. En Max Verstappen heeft de sprintrace van de Grote Prijs van Singapore gewonnen. Hij bleef de Ferraris van Lewis Hamilton en Charles Leclerc ruim voor. Het is zijn eerste overwinning in een sprintrace en zijn tweede overwinning van het seizoen. Afgelopen weekend won hij al de Grote Prijs van Bahrein. Kimi Antonelli, die als vierde eindigde, behoudt de leiding in het wereldkampioenschap. Tot zover het nieuws. Zon en wolken wisselen elkaar vanmiddag af. En er vallen enkele stevige buien met vooral in het noorden kans op onweer en zware windstoten. De temperatuur ligt gemiddeld rond de 14 graden.

0: rijden via Hilversum. Dat gaat helaas niet filevrij. Er staat inmiddels file op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam tussen Baren en Hilversum. De vertraging is daar 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekendemakers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
2: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
5: Start de motor. De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen.

0: echte kleine boeren en drukkers.
1: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
2: Geen troep in je lichaam? Bij puurmieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op puurmieke.nl.
3: Vanuit Drenthe en Overijssel, DNO Sport.
4: DNO. Moet duidelijk zijn gezien op de stand op de ranglijst.
5: We gaan
4: in de komende minuten.
5: We gaan het samen met jou beleven.
4: Zo is het.
5: Ja, doen we. Nog even door naar het sportpark in Hogeveen. HTVV 2004. Rijn?
6: Twee minuten gespeeld, nog steeds 0-0. En HZTV in de opstelling, Daan Zwintselman in doel. Achter Leon Mulder, Koen Stecht, Hout Dijkhuis en Twan Slor. Op middenveld, Jaël Boer, Tom Hulshoff. En de eerste goal komt er bijna voor Surhusterveen. Maar dat gaat dan net goed voor HZTV. Die bal wordt naastgeschoten, want dat een kans zeg. Maar dat even terzijde. Tom Hulshoff op middenveld en Sander Jansen. Die heb ik vergeten te noemen zo net. Die is dus weer terug na een blessure. En dat is denk ik wel een hele goede zaak voor HZTV. Want die werd wel gemist. En in de voorhoede Jens van Rooyen, Joran Popovic en Milan Ronkers. En Surhusterveen die begon eigenlijk heel goed. Direct de initiatief nam de ploeg. En dat resulteert dus in deze beste kans. Hoewel er wel gefloten is achteraf voor het buitenspel. Dus dat viel wel mee. Maar HZTV loopt eigenlijk de eerste paar minuten achter de bal aan. Scheidsrechter is de heer Demir Guberinic. Ja, dat heb ik weer natuurlijk. Maar ik hoop dat ik het goed uitgesproken heb. Maar HZTV is eigenlijk nog nauwelijks in balbezit geweest. Dus als dit het representatief is voor de hele wedstrijd, dan belooft het weinig goeds. Maar HZTV begint wel eens vaker het eerste kwartier niet goed. 2-3 minuten gespeeld en de stand nog steeds 0-0.
5: Oké, dankjewel Rijn. Goed, we gaan even een plaatje draaien.

0: Goed gescoord in FC Zuidwolde tegen Hardenberg 85, Jos.
1: Ja, wat dat betreft, de wedstrijd is een minuut oud. En het is Hardenberg die de eerste accenten zet. Dat leek er in het begin ook al op. En de derde aanval is inderdaad raak voor Hardenberg. Het is Thomas de Boer die na 2 minuten spelen de stand op 0-1 brengt. En Zuidwolde moet op gaan passen, want net was de tweede kans van Hardenberg aanwezig. Maar die bal die rolt net voor het doel langs. En er kan door de verdediging van Zuidwolde worden opgeruimd. Wat dat betreft, Hardenberg veel beter uit de startblok geschoten. En staat dus na 3 minuten spelen al op een 0-1 voorsprong.
0: Dankjewel.

0: ik was even 2 dagen weg. Ik was even naar Den Haag. Toen kwam ik daar in een Omniversum. En dan was ik daar staan. De oude gitaar en de oude drumband van Golden Earring. Twilight Song. En dat was zo'n song zie je dan in dit geval. Toch leuk om dat ook even daar in het echt te zien. Een pronkstuk daar eigenlijk. Goed, we gaan even over naar Jan Haak. Jan, 02?
1: Ja, nog steeds.
0: Ja.
1: En dan 6 minuten tot de rust. Dus ja, de weide is gevaarlijker doordat men nu wat meer op de counter. Ik blijf het countervoetbal noemen. Een niet snelle omschakeling. Er is niks veranderd aan het spelletje betreffende de counter of snelle omschakeling. Men zakt wat verder in. En via de snelle pullen en dergelijke probeert men de boel te stieren voor Hollandse Veld. En dat is nu dan 2 keer gelukt. De grensrechter van Hollandse Veld die gaf vorige keer geen buitenspel bij de eerste treffer. En was daar heel eerlijk in. Maar de man van de weide die vlagde net al. Was de voorzet nog onderweg. Die moest haast nog gegeven worden. En ja, hij wist helemaal niet waar de bal zou landen. Maar hij stak vlagje toch maar vast omhoog. En de scheidsrechter ging daarin mee. Dus de succes verzekerde de aanval onderbroken is. De bal is die tweede paal voor Dek. Ja, doelpunt 1 tegen 2 door Van Eck. En dat is dan een, ja, het zal niet ver van de rust zijn. En de 41ste minuut, kop Van Eck, een tegentreffer in. Dus dat is, maakt het nog weer spannend. 41ste minuut. Van Eck, Adam scoorde in 41ste minuut. Werd even nagevraagd, Van Eck kreeg de voorzet schitterend op zijn hoofd en kopte hem feilloos in. En daarom hebben we nu 1 tegen 2 op de klok met nog 4 minuutjes volgens diezelfde klok te spelen in de eerste helft.
0: Dit is toch mooi radio maken, Jan, zo live?
2: Jan?
0: Oh, Jan is...
1: Zei je nou wat ermee?
0: Ja, ik zei, dit is toch mooi radio maken, zo live dat doelpunt meenemen elke keer.
1: Ja, ja, jullie hebben er gevoel voor, want je schakelt steeds precies. Ik weet niet wie dat in vingers heeft in de studio.
0: Wij allebei.
1: Dit is wel opvallend. 3 keer met mijn verslag bezig, valt er een treffer. Ja, dat maak ik niet vaak mee. Nou, dus ik weet niet wie daar nieuw is, of toegevoegde waarde heeft, maar die heeft het in de vingers, dat kan niet anders.
0: Dankjewel. Ja, ja. We gaan over naar HZVV Zuiderwin. 0-0 tegen Rijn.
3: Ja, inderdaad. 10 minuten gespeeld. En de eerste kans is er voor HZVV na 6 minuten. Jens van Rooyen op links werd weggespeeld. Een goede voorzet. En de doelman van Zuiderwin, Mike Oistrijk, kon nog wel zijn hand er tegenaan zetten. Maar er was niemand om die het laatste tikje te geven. En dat is eigenlijk het enige wapenfeit van de hele wedstrijd. Want Zuiderwin begon wel heel goed. Alleen zonder nou echt kansen te krijgen. Ja, ze hadden een goede kans, maar die werd afgevlakt weer het buitenspel. We hebben ook even een oponthoud gehad vanwege een blessure van Milan Ronkers. Dat zag er helemaal niet zo goed uit, want die kwam in botsing met Mike Newman. En heeft toch wel 2 minuten op het gras gelegen. Hij lijkt nog niet echt okselfris. Maar goed, hij kwam wel in aanraking met een nogal fysiek sterke verdediger. Maar HZV heeft het moeilijk met de Vriezen, want het komt nog niet echt in haar spel. Na die eerste paar minuten waren de Vriezen beter, maar daarna kwam HZV wel wat meer in balbezit. Maar om nou te zeggen dat het echt vlot loopt allemaal, dat niet. Jens Verhoor is natuurlijk de snelle linksbuiten. Maar daar hebben ze in Zuiderwin ook rekening mee gehouden. Want er staat Frank van der Werf tegenover. Nou, en die is namelijk net zo snel als Jens van Rooyen. Ja, en dan is de angel er wel een beetje uit natuurlijk. Want dat is wel het wapen van HZTV. Maar de gasten maken gewoon een goede indruk. HZTV heeft het heel erg moeilijk. Ik hoop niet dat er onderschatting plaats heeft gevonden. En Koen Stech die pept ook iedereen op. En die zegt van nou, doe er nou eens wat aan. Want er staan wel erg veel mensen vrij. En ook Robert Oosting die meldt zich nu langs de kant. Want het loopt niet zoals het eigenlijk zou moeten bij de thuisploeg. 12 minuten gespeeld, komt er nu nog een voorzet vanaf rechts. Nee, het is een corner voor Zuiderwin. En zo is het eerste kwartier eigenlijk een beetje moeizaam verlopen voor HZTV. Het heeft nog geen schade opgeleverd. Wel heeft de thuisploeg 1 kans gehad, zoals ik al zei. Even die corner meenemen, komt die corner. En dat kan gevaarlijk worden. Wordt ingekomen door diezelfde Newman, die zo net met Milan Ronkers bots. Komt er nog een schot van verder? Nou, die gaat maar net naast. En het is Daan Swinsman die gewoon blijft staan. Maar dat is ook maar goed, want die bal die ging maar net naast. Dus dat toch weer een waarschuwing door de gasten. We hebben 13 minuten op de klok en stand nog steeds 0-0.
0: Dankjewel. Nog even een aantal tussenstanden heb ik voor u. De derde divisie A, Haken Master Boys tegen Hogeveen 0-0. In de eerste klasse G, Oost, Alcides, Annicum, Lelystad 0-2. In de derde klasse A, MSC tegen Jubbega 0-0. Derde klasse F, Oost, Rauwveen, Ovios 2-0. Hogeveen, Havelte 0-0. Hollandse Veld, De Weide op dit moment 1-2. Zuidwolde, Hardenberg 0-1. Verder in derde klasse F, Hogeveen, Havelte 0-0. Wolvega, Vitesse 0-0. SVN 69, Ulu Sport 0-0. Elim, Vaco 0-0. VVAK, NKVV 0-0. Leo, VCG 0-1. En NWVV, Tiendeveen 0-3. Nog even, Jan Haak, pauze.
1: Nou, nog niet. Wel 45 minuten op de klok. Wij spelen net. En net ook weer een... ik heb het vorige week ook meegemaakt. Een speler die totaal niet geraakt werd. Die met een hoop lawaai naar beneden. En even een tegenstander de geel aansmeren. Zo werd vorige week Aris de Klos bij een toneelspel. Stukje bij Ruinen door... ik dacht, Hoorn. Ja, als de scheidsrechter dan niet bovenop staat... kan hij natuurlijk ook niet zien. Wel geraakt, niet geraakt. En ik vond deze... wel in de buurt, maar om daar geel voor te geven, het was meer lawaai dan een overtreding. Maar goed, scheidsrechter beslist, dus daar is een gele print. Ik weet niet wie trouwens hem kreeg, voor mij een ander als de overtreding maakt, omdat hij commentaar erop had. En volgens mij geloofde scheidsrechter de eerste helft wel. Ja, inderdaad, we gaan rusten met 1 tegen 2.
0: Nou, een lekker kopje koffie, een kopje thee en dan gaan we elkaar straks weer horen.
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Ja, succes.
1: Ja, tot straks.
0: Ja, goed. We gaan een stukje muziek draaien.

0: dit score even onderbreken, want er is weer gescoord bij Zuidwolde, Hardenberg 85, Jos.
1: 17 minuten onderweg. In de 14e minuut is het Zuidwolde die de stand weer op 1-1 brengt, gelijk maakt. Het was in de 9e minuut al een grote kans die er was. Die ging er nog niet in. Maar na 14 minuten, de keeper die de bal uitspeelt, die dat niet nauwkeurig doet van Hardenberg. En Twan Koekoek die de meeste letter is, die de bal oppakt. En de keeper van Hardenberg weet te passeren. En Zuidwolde na 14 minuten dus weer op een 1-1 tussenstand zet.
0: Dankjewel.

0: Chiquitita van ABBA was dit. En wij gaan weer overschakelen naar onze verslaggever in Hoogeveen, Reinier de Boer, bij HZVV Zuidhuis ter Veen. 0-0 nog steeds, Rein.
1: Ja, 23 minuten gespeeld. En Zuidhuis ter Veen is gewoon de betere ploeg. Ik kan niet anders zeggen, er komt bijna de 0-1 ook. Die hebben ze net een hele goede mogelijkheid gehad. Via een afstandsschot van Remco van de ploeg, die ging maar net naast. Maar de gasten zijn gewoon beter, vinden elkaar beter. En HZVV geeft veel te veel vrijheid. En daar maakt Zuidhuis ter Veen tot nu toe wel gebruik van. Hoewel nog geen doelpunten. Maar HZVV zit absoluut niet in de wedstrijd. Eigenlijk heel zwak, vind ik. Veel foute passes en is eigenlijk nauwelijks nog gevaarlijk geweest. Ja, één kansje in het begin van Jens van Rooyen. Maar dat is het dan. De ploeg kan de bal heel moeilijk in de ploeg houden. Is hem veel te snel weer kwijt en komt eigenlijk nauwelijks over de middenlijn. Nou, dat is natuurlijk iets wat niemand van tevoren verwacht had. Ook gezien het feit dat de gasten maar 2 punten hebben. En HZTV 9-3 gewonnen afgelopen zaterdag. En wel een gelukkige overwinning bij Heerenveense Boys door het doelpunt van Mika Veld in de allerlaatste minuut. Want Mika Veld zit op de reservebank. Dus het loopt eigenlijk in het eerste kwartier voor geen meter bij HZTV. Dat moeite heeft om elkaar te vinden. Zuidhuis ter Veen is fysiek ook sterker. Wint ook de meeste duels. En na 24 minuten, ja, dan ga je toch wel afvragen van gaat dit nog veranderen? Of is het wachten op de 0-1? Want dat is het eigenlijk. Niet dat Zuidhuis ter Veen nou 100% mogelijkheden heeft gehad. Maar wel wat dreiging via afstandsschoten. Die maar net naast gingen. Maar ja, goed. Hoe lang houdt HZTV dit nog vol? De ploeg moet het toch uit een ander vaartje gaan tappen. Want anders komt het blijkbaar, denk ik, niet goed. En het levert de bal veel te makkelijk in. Nu dan misschien Tom Hulshoff aan de rechterkant. Heeft gelijk 3 man om zich heen. Is de bal inderdaad veel te snel weer kwijt. En ja, en dan is Zuidhuis ter Veen weg op links. Nou, dan kan hij zomaar aflopen op Swinselman. Kap dan Koen Steg uit. Die redt dan nog in eerste instantie. In tweede instantie ook. Maar Zuidhuis ter Veen blijft in balbezit. Goede combinatie rond het Sassengebied. En dan is het Wout Dijk uit die zomaar wegschiet. Zomaar inlevert. Nee, dit is toch een beeld wat eigenlijk heel weinig mensen verwacht hadden. Er komt weer een voorzet van Zuidhuis ter Veen. Opgevangen rond het Sassengebied is het Koen Steg. Die geeft hem dan aan Jaal Boer, dan aan Milan Ronkers. Ja, en weer balverlies. Het is heel zwak begin van HZTV in de eerste 25 minuten. En het mag een wonder heet eigenlijk dat het nog niet afgestraft is. 0-0.
0: Toch wel bijzonder, Rein, omdat we 29 mei, waar je het in het begin over refereerde, dat ze met die bekerwedstrijd, dat ze toen met 4-0 gewonnen hebben.
1: Ja, maar goed, dat is natuurlijk niet te vergelijken. Kijk, dat is een heel ander team geweest. Hè. Er zijn 11 spelers vertrokken. Van HZTV. Ja. En dus dit is een compleet ander team. Er zijn misschien hier nog van dat team over.
0: Ja.
1: Maar goed, dat neemt, dat neemt niet weg dat HZTV wel als favoriet is gestart. Maar dat kan de prullenbak wel in na 26 minuten. Want Zuidhuis ter Veen is gewoon de betere ploeg. Meer mogelijk zit en dreigender.
0: Nou, prima, dank je. We gaan weer over naar Jos. We hebben Jos ook aan de lijn. Jos vanuit Zuidwolde. Oh, we gaan eerst even naar Hollandse Veld. Kijk, Jan Haak?
2: Ja, leuk dat je hierheen komt. Maar ik kan zo geen doelpunten melden in dit geval. Van we hebben pauze. Dus dat is even een verkeerd schakelmoment. Van we zijn nog niet weer bezig. Ja, een paar zijn aan het intrappen. Maar de spelers die het moeten doen, die zitten nog aan de thee. De koffie, Red Bull, weet ik het waar ze aan zitten. Maar ze zijn er nog niet.
0: Nee, dat geeft niks. Maar ik dacht 3:30 beginnen weer. Maar dat geeft niks. We gaan even een stukje muziek draaien. Oh, wacht even. Voordat we dat gaan doen, zouden we even overschakelen naar Wolde van der Haar. Want die hebben we wel aan de lijn, denk ik. Want korfbal begint zo meteen om 4:30. Of is al begonnen. HV tegen Elko. Ja, Wolter, goedemiddag. Wolter, goedemiddag.
3: Ja.
0: Wolter, hoor je mij? Je bent live in de uitzending bij Radio Hoogeveen. En DNO. Zuidwolde.
3: Ah, dit is mooi, hè.
0: Nou, we gaan even een stukje muziek draaien. We komen zo bij je terug. Ja.

0: Dat was Girl van Anouk. We gaan weer overschakelen naar... Even kijken. Rijn. HZVV. Terhuisdeween. Nog steeds 0-0 wel, want het wordt een beetje spannender allemaal, denk ik, voor Terhuisdeween.
1: Nou ja, het had eigenlijk 0-1 kunnen zijn. Ja. Want Terhuisdeween kreeg een beste kans via Erwin Tabak. En die kwam eigenlijk helemaal vrij voor Daan Zwinselman. Maar ja, de hoek was te lastig voor hem. En Zwinselman redde uitstekend. Maar dat is eigenlijk de eerste echte 100% mogelijkheid. Terhuisdeween heeft natuurlijk een paar afstandsschoten gehad. Dat zijn natuurlijk geen 100% mogelijkheden. Maar de ploeg is, blijft nog steeds de betere ploeg. Na 32 minuten spelen heeft HZTV de handen dan vol. Zelf komt het helemaal niet aan voetbal toe. Nou, weer een mogelijkheid. Nou, daar heb je hem dan. Volkomen terecht komt Terhuisdeween op een 0-1 voorsprong. Het is echt ongelooflijk wat HZTV eigenlijk aan het doen is. Want er zit totaal geen... dreiging en ook helemaal geen dekking. Die man die kan zomaar inschieten, Kees de Vries. En zo leidt Terhuisdeween volkomen verdiend. De tweede kans wordt dan benut. En Terhuisdeween zal echt achter de oren moeten gaan krabben. Want zo kan het absoluut niet verder. Nee, Joran Popovic zegt ook tegen Robert Oosting. Dit moet anders, dit kan zo niet verder gaan. Maar HSTV speelt een hele zwakke eerste half uur. En dan is het volkomen logisch dat Terhuisdeween op een 0-1 voorsprong is gekomen. Want die ploeg die combineert gewoon lekker vlot. Heeft er meer balbezit en heeft dus ook de meeste kansen gehad. Hoewel het er maar twee zijn. Maar één daarvan is al benut. En HSTV zal inderdaad nu geschrokken moeten zijn. En... na 33 minuten toch wel uit een ander vaartje moeten gaan tappen. Want anders wordt dit een dramatische middag. 0-1 voor Terhuisdeween.
0: Ik zei net tegen Dylan, ik zei, dit is wel een prachtige uitzending. Al 4 doelpunten live in de uitzending meegemaakt. Dat is wel heel mooi. Goed, we gaan over naar de korfbal. HHV tegen Elko Wolter. Goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag. Ja, dat is begonnen. We zijn een kleine 5 minuten bezig. Ja, en ja, je denkt, nou, daar vallen geen doelpunten. Ja, natuurlijk vallen de doelpunten. Nu mis je ook weer in. Nee, net niet. Het begon al met 1-0 door Jan Noorheijn en 2-0 door Slat Scholten. Dus HHV staat voor en nu hebben ze het steeds in de aanval. Er wordt dan geslagen. Ja, dit is wel een vrije bal. Net bij de korf voor HHV. Kijk, als ze daar wel van kunnen maken. Net naar binnen. Ja, mooie schijnbeweging. Maar ja, ik denk dat hij een strafworp geeft aan HHV. En dat lijkt er ook op. Dat is, dus kijk, als die benut wat. Op de stip rustig erin gooien. Met de lengte. Dat moet kunnen. Ja hoor, het is al 3-0 voor HHV. Ja, zo kan het vlot gaan met mijn korfbal. Maar goed, het is Elko die zal nog een paar keer scoren. Ze zijn er ook wel dichtbij geweest. Ze spelen ook echt wel goed. Maar die moeten dan ook het geluk een beetje hebben. Nu een mooi afstandsfoutje, maar daar gaat er niet in. Wordt afgevangen. Nu achter de korfkant, maar ook niet benut. En het Scholten pakt weer op voor HHV. Er is nu dan 6 minuten gespeeld. Maar ja, dat is bij korfbal al heel wat. Maar het is 3-0 voor HHV.
0: Hoe is de publieke belangstelling daar?
2: Nou, er is wel, ik heb ook wel eens voetbalwedstrijden gezien die dat er wel minder was. Want ze hebben na de tijd ook hier ook nog een feestje. Dat is de afsluiting van het seizoen. Nou, er is wel redelijk wat publiek. En dat is onze veld er zo wel toevertrouwd.
0: En dan val je met de neus in de boter, Wolter.
2: Ja, misschien wel. Ik weet niet of ik het nou doe, maar goed. Ik ben te oud voor zulke dingen, joh.
0: Ah, joh. Een wasje is altijd meegenomen, toch?
2: Ja, dat is waar. Wij wachten het af.
0: Ja, succes daar. Goed, we gaan verder naar Zuidwolde. Nee, we gaan verder naar Jan Haak. Hollandse Veld, FC Hollandse Veld, De Weide. Het was 1-2 voor de pauze.
3: Ja, je bent net 15 seconden te laat. Anders hebben we weer een live doelpunt gehad. Het is Pullen opnieuw scoort voor De Weide. Wat gerommel in de achterhoede van De Weide. Eerste instantie de aanval lam gelegd. Maar uiteindelijk kreeg per ongeluk, daar blijf ik bij, want hij was totaal verrast. Pullen de bal op de voeten en hij hobbelde gewoon in het doel van de Hollandse Veld. En dat is in de 5e minuut van de tweede helft. Dus 1-3. De oude verschil van 2 doelpunten weer hersteld. Daarvoor was het Smit van Hollandse Veld. Aan de rechterkant Jordan Smit die de trussen uittrok. Kijk eens even, niemand mee. Hij denkt, ik ga eens even een van mijn poeiers produceren. En dat lukte. En ik kwam ook op het doel. Maar de keeper van De Weide, Smit, werd helemaal gestrekt. Maar hij had hem te pakken. Daar was het het bijna dan de 2 tegen 2. En dan krijg je de hele merkwaardige situatie in het verdedigingsvlak van Hollandse Veld. Waar de bal gewoon in het doel hobbelt. En degene die scoorde, die had het helemaal niet in de gaten. Dan kon je gewoon zien, omdat er iemand dichterbij stond, maar die kreeg hem niet. Hollandse Veld in balbezit aan de rechterkant. Nou, gaat daar stevig bij. Warmos. Warmos heeft nog wel de bal, maar nu niet meer. Tweede bal voor Hollandse Veld. Komt in het strafschopgebied. En kan uitgehaald worden? Nee, daar dacht even Finn Leijzenaar, die mee naar voren gegaan was om een gigantische poeier te lossen. Maar dat ging niet door. Maar de bal is uitverdedigd en gaat hier vlak voor mij over de middenlijn uit. En de Weide mag ingooien. Gespeeld in de tweede helft. 7 minuten. Wijzigingsstand 1 tegen 3.
0: Dankjewel. We gaan over naar Rijn. Is Surhuis de Veen in de winnende moed?
1: Nou ja, het is nog steeds een betere ploeg. 37 minuten gespeeld. En AZVV heeft de grootste moeite om die bal over de middenlijn te krijgen. Zoals nu ook Koen Stech speelt hem helemaal terug naar Swinselman. Gewoon om het doodgewone feit dat hij de bal niet kwijt kan. En als hij de bal eens een keer kwijt heeft gehad. Ja, dan is HFV zomaar de bal weer kwijt. Zoals nu ook. Ja, Boer levert zomaar in. Ja, dan krijg je een paas weer aan de rechterkant. Erwin Tabak. Zegt dan voor. En dan kan hij ingeschoten worden. Goh, wat heeft HFV daar een mazzel. Dat die bal nog net via het been van Leon Mulder over de achterlijn gaat. Anders had hij hier zomaar 0-2 kunnen staan. En daar had niemand wat van kunnen zeggen. Want wat AZTV aan het doen is in de eerste helft is mij niet duidelijk. Want de ploeg heeft totaal geen grip op dit Surhuis-de-Veen. Dat verrast gooien. Je zou wel zeggen dat Surhuis-de-Veen hoger op de raadlijn staat dan AZTV. Maar dat is dus niet het geval. De gasten hebben nog maar 2 punten gehaald. Hebben nog helemaal geen overwinning behaald dit seizoen. Maar spelen hier gewoon alsof bovenaan staan. Komt die bal in de Zuidgebied. Nou, daar is die Numan. Mike Numan kan koppen, maar hij heeft geluk dat Milan Rokkers nog een beetje in de rug staat, zodat hij niet goed in kan koppen. Maar weer een waarschuwing voor HZTV dat absoluut nog niet wakker is. 38 minuten hebben ze een zwakke vertoning op de grasmat gelegd, met slechts 1 mogelijkheidje via Jens van Rooyen. Maar het is al voor HZTV gewoon een hele toer om die bal over de middenlijn te krijgen, zoals nu ook. Is het Joran Popovic aan de rechterkant. Hij gaat dan weer het duel aan met die Mike Numan, maar die Mike Hens. En nu mag AZTV een vrije bal gaan nemen. Allemaal nog op de eigen helft. En er staan 5, 6, 7 verdedigers van Surhuis-de-Veen klaar. En slechts 1 aanvaller, Jens van Rooyen. En de bal gaat dan weer terug naar Daan Swinselman. Doodgewoon omdat HZTV geen mensen heeft die vrijstaan. Dus te weinig beweging op het middenveld. En ook te weinig duels wint. Nu ook weer een hakje van Joran Popovic. Ja, zomaar in de voeten van Surhuis-de-Veen. Dat moet je nu zeker niet doen. Je moet nu gewoon een simpel voetbal spelen. 39 minuten op de klok. Een zwak HZTV staat terecht met 0-1 achter.
0: En er zal vast in de pauze even een pittig woordje gesproken worden, denk ik.
1: Dat lijkt mij wel. Dat lijkt me wel ook nodig. Want,
0: ja. Nou, dat wacht af. Ja. Dankjewel, Rijn. We gaan weer over naar korfbal live. HHV tegen Elko. Het was 3-0, Walter.
2: Ja, dat is het niet meer. Dat had je ook niet verwacht. Hè. Het
0: was 3-1.
2: 4-1. Net op 4-2 door een strafval. Ook voor Elko. En die werd ook keurig benut. Ja, het verschil is nog niet groot. En nu een mooi kansje. Ja, die komt in de buurt. Ja, die kipst er weer uit. En dan kan natuurlijk Jan nog heen met zijn lengte die kant weer overnemen. En dan wordt het wel wat moeilijker. AV in aanval. Nu kansje weer. Wordt wel tegen de korf gestoten, maar was veel te laag. Die moeten wel van boven in en niet van onder. Dus, maar kijk, dat is weer een goede aanval. Weer een schotje. Nee, ook niet benut. Nu dan. Nee, ook niet. Dus het zijn wel kantjes, maar het waren nog niet benut. Elke neemt het weer over. Behoorlijke is natuurlijk snelkorbal, maar ja, en wat Jan Heijn die ontbreekt hem weer met zijn lange armen natuurlijk weer erbij. Maar goed, er is nog 18 minuten te spelen in de eerste helft. En het is 4-2 voor HV.
0: Dankjewel, Walter. We gaan even kijken of wij nog contact hebben met Jan. Is daar nog wat bijzonders op dit moment, Jan?
3: Ja, 1 tegen 3. Een keeper van Hollandse Veld moet het veld uitkomen. Pullen heeft de mogelijkheid omdat de keeper van Hollandse Veld niet goed wegkomt. En Pullen krijgt hem voor de voeten, maar dat gaat goed. En net hiervoor was het Jordan Smit die toch wel wederom een mogelijkheid had. Maar het stond opnieuw op de keeper. Ja, zo gaat het wel over en weer. Ik moet zeggen, per saldo is het verdiend dat Weido aan de leiding staat. Heeft iets meer in huis dan Hollandse Veld. Hollandse Veld heeft de mogelijkheden ook wel gewaard. Want als Smit in de eerste helft alleen voor de keeper in alle tijd de lob goed ingezet had, was het denk ik op dat moment een andere stand natuurlijk. Maar was het ook anders verlopen. Maar dat was dan bij de stand 0 tegen 1. Maar hij lopt hem gewoon in de voeten.
0: Ja, maar mag ik even onderbreken? Ja. Er is een doelpunt bij Reinier. Rein.
1: Ja, en de malaise voor HZV houdt maar aan. Want Jaro Boer glijdt uit. En dan kan de bal gespeeld worden naar Wessel de Vries. Die komt helemaal vrij voor Daan Zwentselman. En die schiet de bal via de binnenkant van de paal binnen. En zo leidt Turnhuizenveen na 42 minuten spelen met 0-2. Het is Erwin Tabak die het doelpunt maakte. Dus Turnhuizenveen staat met 0-2 voor. Maar we hebben zo net een enorme overtreding gezien van Frank van der Werf op Jens van Rooyen. Nou, daar scheidsrechter Kuberinic, die vond dat geel. Maar sommigen dachten van nou, misschien was dat al meer waard. Want het was inderdaad al leek op een aanslag. Dat was een hele vervelende, waarbij de bal niet gespeeld werd. Maar goed, het bleef bij geel. En daarna dus deze doelpunt van Tabak. En dan wordt het voor HZTV een hele vervelende middag. Dat is het al in de eerste helft. Nou, dus, we krijgen allemaal opstootjes natuurlijk nu. Want nu is het Kees de Vries die in gesprek is met Leon Mulder. Er wordt wat gezegd waarschijnlijk. En Guberini gaat er naartoe. En Wout Dijkers bemoeit zich ermee. Dat krijg je dan. En dat moet je als AZTV niet gaan doen, want je staat met 0-2 achter. Dus je zult moeten proberen dat te gaan vermijden, want dat vindt AZTV alleen maar prima natuurlijk. We hebben 43 minuten gespeeld. 0-2.
0: Dankjewel. En nog terug naar jou, Jan. Jan, 1-3, nog steeds.
3: Hier is het nog steeds 1 tegen 3. En ik noteer even Schone Willem Comfort, lezenaar bij Hollandse Veld. En Hollandse Veld had net wel weer een mogelijkheid. Maar de effectiviteit van de Weide scoort ogenblik beter. Want die staan met 1 tegen 3 voor. Gaat Pullen weer. Pullen leggen op de kop van het strafgebied. De bal kan uitgehaald worden op de rug van Zomer. Kan nu Hollandse Veld eruit komen? Ja, dat is door middel van Doldersum. Dit is het bokkie springen van Smit met zijn tegenstander. Maar er ligt ook een speler van de Weide op de grond, zo te zien. Maar de Hollandse Veld is nog in balbezit. En die bal gaat eruit. Justin Snippen knalt hem tegen tegenstander. Dan neem ik aan dat nu de scheidsrechter even affluit voor kijken wat er aan de knikker is daar. Ja, hij moet helemaal het veld oversteken van de speler van de Weide. Ligt helemaal drie kwart op de helft van Hollandse Veld. Dus momenteel geen voetbal hier. En er staat 1 tegen 3.
0: Dank je. We gaan over naar live korfbal. HHV, nog steeds aan het scoren tegen Elko Wolter.
4: Wat zeg je?
0: Is HHV nog steeds aan het scoren tegen Elko?
4: Ja, nee, zeker. HHV heeft er net 5-2 van gemaakt. En eigenlijk is dat voor korfbal weinig doen door nog. Want er is al een kwart van de wedstrijd. Ja, kwart van de wedstrijd. Want het is natuurlijk maar 30 minuten. Maar goed, het kan wel, en weer is toch ook een ideaal veld, maar dat maakt niet uit. Maar het zal nog wel komen, wat gebeurt bij korfbal heel vaak, dat ze later in de wedstrijd dat het gewoon wat beter gaat draaien en wat zuiver te worden. Nu misschien nog voor AV een kansje. Een klein kansje. Ja, die gaat er ook in. Dus er wordt het 6-2 voor de AV. Door een keurig schot van een kleine afstand natuurlijk. En dat is natuurlijk wel wat belangrijk. Nu, Cassie zit de bal. Krijgt hem aangesloten naar de midden. Moet even kijken of de ruimte krijgt hem weer terug. En dan plaatst hij naar binnen. Niet misschien. Nee, je wordt niet gekozen. Dan achterin Hendrik Thijs. Nou, die schiet vast al. Nee, maar

0: Mission was dit, Bob Sittler. We gaan weer terug overschakelen naar Hogeveen, naar de korfbalvelden, naar HHV tegen Elko. 6-2, wat?
1: Ja, dat kun je van op aan.
0: Ja,
1: dat doe je. Jan nog en net 8-2. Ja, dat is niet de gemiste wie het was, maar dat gaat allemaal zo vlug. Maar er is nu nog een kleine 10 minuten te spelen. Maar het is 8-2 voor HV. En dat is eigenlijk al een gelopen race. Maar je weet het bij Carnaval niet. Want een van de betere spelers van elke Leroy altijd is er niet bij. Dus waarom, dat weet ik niet. Want die scoort ook nog wel geregeld en makkelijk. Maar goed, daar heb je niks aan. Hij is er niet. En dan moet je bij neerleggen. Goed, HV neemt het erover. Gaat de tempo weer wat omhoog. Het is mooi afstand, een mooie kans. Maar niet de bal onder controle. Komt vrij voor de caravans van de dames. En dan wordt nu klein schot. Nee, wordt niet voorgeschoten. Dat heeft weer wat gespeeld. Ja, de zuivere mensen, die schieten meestal. Maar goed, nu dan. Ja, komt toch? Nee, gaat er niet in. Even kijken. Dus dat wordt een straf, wat we kunnen nog even meenemen. Dat is wel wat belangrijk dan voor de HV. Dan, even kijken, die zal er wel in gaan. Ja hoor, dus, zo is het al 9-2 voor de HV. Zo. Met 8 minuten dus ruim te spelen.
0: Prima, dank je. Wolters. We gaan over naar de Weide. We gaan FC Holland speelt tegen de Weide, moet ik zeggen. Jan, 1-3, nog steeds.
2: Nou, er gebeurt heel veel hier, want je bent weer net al uit. Maar dat is voor 2-4. Oh. Want in de 20e minuut van de tweede helft scoort Van Eck 2-3. En we gaan de andere kant uit. Prachtige voorzet. En is het Puper die de bal precies op zijn hoofd krijgt. En die kopt de andere kant. Dus Hollandse veld tegen weer hoop. Aansluittreffer door Van Eck. 2-3. We gaan de andere kant uit. 2-4. Nou, zo kan het snel gaan. En dan lijkt het wel korfbal. Maar dan is gewoon, Hollandse veld maar weer proberen. Als er nu nog een derde, dan is er misschien weer open. We hebben nog wel even te spelen natuurlijk. Maar hartstikke jammer natuurlijk voor Hollandse veld. Heb je eindelijk weer een mooie goal door via Van Hek. Mooi uitgespeeld. Ligt hij dan aan kant ook weer in. Oftewel, bij jou en netje. Ja, dus schiet niet op natuurlijk. Zomers speelt terug op de keeper van zijn eigen keeper Kroes. Die geeft een ongelukkige bal, maar loopt gelukkig af. Van Veen stapt in. Van Veen die gooit hem naar de rechterkant. Kan die aangenomen? Nou zit ik toch even te kijken. Van de grensrechter van de Weide geeft buiten spel. En waarschijnlijk is de speler teruggekomen van buiten spel. Maar ik zat even te kijken, want de bal was nog onderweg. Vlag al omhoog. Maar er zal dan inderdaad komen dat de speler van Hollandse veld terugkwam lopen. Dat hij het al wel wist. Maar hij was nog niet in balbezit. Maar hij ging er wel naartoe. Dus uiteindelijk goed gevlagd. Eens kijken. De bal aan de rechterkant in het verdedigingsvak van Hollandse veld. De bal eruit gewerkt. Ja, door even kijken. Die is in het veld gekomen. En ook een wissel aan de kant van de Weide. Streker Voorscholing. Ik weet niet of het al gemeld heb. En Luc Hagen heeft nog een gele print opgelopen. Dat is intussen tijd ook nog gebeurd. De keeper uit van Hollandse veld. Bal kwijt. Kijk. Weggekomen door Zomer. Maar dat loopt dan goed af. De keeper kwam eruit, maar had hem niet te pakken. Keek waar de bal was, maar uiteindelijk moest Zomer ingrijpen. En de bal verder van het doel verwijderen. We spelen een 68 minuten en de stand is 2-4.
0: Ja, dankjewel Jan. Goed, even kijken. Nog even wat nieuws bij de korfbal op dit moment. Wolter?
1: Wat? Heb je het er mij?
0: Ja? Is er nog wat nieuws bij jou?
1: Ja, dat er inmiddels alweer 3 doelpunten bij zijn. Het is nu al 12-2, dus het gaat wel heel hard. Nou, meestal komen ze op stoom en dan wat er beter. Ja, het is een klein beetje eenzijdig. Nu een schotje van Elko. Ja, die gaat erin dus. Toch weer in en dan wordt het weer 12-3. Is wel iets draaglijker, maar de afstand wordt natuurlijk wel geweldig groot. En dat, nog goed 5 minuten nu aan HV. Nou ja, die komt er ook. De schendering was goed voorbij. Maar alleen de bal niet onder controle. En dan gaat hij weer naar binnen toe. Ja, en dan wat klein. Ja, nu een schotje, ja. Nee, die ketsen. Ja, nu krijg je hem weer. En dan komt er weer een doelpunt. Dan is dat weer 13-3. Ja, je kunt het niet bijhouden. Alle namen erbij opgeschreven. Dat lukt je niet. Ik te meten niet meer. Maar dat is ook niet belangrijk. De doelpunt is er. Nog 5 minuten te gaan. 13-3.
0: Prima, dank je, Wolter.

MG. Oh ja. We hebben weer 2 uur erop zitten. Wat gaat het toch snel, hè, Dylan? Jongen, jongen. Nog even voor de zekerheid. FC Hollands Veld tegen de Weide is 1-2. Nu met FC Zuidwolde tegen Hardenberg 85 1-1. HZVV Zuidhuis de Veen 0-2. En HHV Korfbal tegen Elko 13-3 op dit moment. En Harkemaasse Boys tegen Hogeveen is op dit moment 0-1 voor Hogeveen.

0: 101.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 4 uur.
1: Ik ben Edward Tiesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Minister Heijnen van Financiën laat weten dat Nederland niet akkoord gaat met het Ierse voorstel voor de EU-meerjarenbegroting. Ierland wil 140 miljard euro bezuinigen op het commissievoorstel van bijna 2 biljoen euro. Nederland wil, samen met 5 andere EU-landen, honderden miljarden meer bezuinigen en wil dat het budget prioriteit geeft aan concurrentiekracht en defensie. De politie onderzoekt momenteel de brandstichting in een technische ruimte bij een spoorbrug in Rotterdam-Delfshaven van afgelopen nacht. Sabotage en kattenkwaad worden niet uitgesloten en via camerabeelden onderzocht. Er zijn nog geen verdachten in het beeld. De brand werd rond 2:30 ontdekt door een aannemer van ProRail. Vandaag rijden er daardoor geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Delft Campus. Ondanks een oliedeal tussen Rusland en de Verenigde Staten, waarbij president Trump sancties op Russische dieselexport opschort, gaan aanvallen op Oekraïne onverminderd door. Bij Russische luchtaanvallen op woongebouwen in de regio Zaporizhia vielen zeker 12 doden, waaronder 3 kinderen, en raakten 16 mensen gewond. Er wordt nog gezocht naar vermisten. En Max Verstappen heeft de sprintrace van de Grote Prijs van Singapore gewonnen. Hij bleef de Ferraris van Lewis Hamilton en Charles Leclerc ruim voor. Het is zijn eerste overwinning in een sprintrace en zijn tweede overwinning van het seizoen. Afgelopen weekend won hij al de Grote Prijs van Bahrein. Kimi Antonelli, die als 4e eindigde, behoudt de leiding in het wereldkampioenschap. Tot zover het nieuws. Zon en wolken wisselen elkaar vanmiddag af. En er vallen enkele stevige buien met vooral in het noorden kans op onweer en zware windstoten. De temperatuur ligt gemiddeld rond de 14 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A1 Amersfoort-Amsterdam tussen Baren en Blaricum.

0: Arnhem naar Den Haag tussen Houten en Knooppunt Oude Rijn. Daardoor ook 5 kilometer file en 10 minuten vertraging. Verder file op de A30 Ede-Barneveld. Tussen Barneveld en de aansluiting met de A1 is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.

0: www.reumameister.com.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: De mid-season sale bij Kicks is gestart. Shop nu met kortingen tot 30% op de nieuwste collectie van topmerken. Voor vanavond 12 uur besteld is volgende werkdag in huis. Kicks.nl.
3: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
4: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
5: Wij zijn DNO.
6: Vanuit Drenthe en Overijssel, DNO Sport. DNO.
7: Plon geeft hem in een strafgebied, maar dat was te eenvoudig. Daar was dan Van Veen die de bal kwam onderscheppen. Van Eck voor Hollandse Veld. Gaat precies de verkeerde kant uit. En dat betekent ook dat hij de bal kwijt is. Als hij de andere kant uitgelopen was, helemaal ruimte. En dan was hij ook nog richting het doel gelopen. Maar nu wou hij even terug en dan was hij de bal kwijt. Daar is Velema, de invaller van de Weide. En daar is dan nu Hagen. En dat is in dit geval Luc Hagen. Luc Hagen. Gegeven aan Justin Snipper. Justin Snipper die draait keert. Doldersum staat vrij, maar die slaat hij over en helemaal naar de rechterkant. Maar die bal is zo lang onderweg dat hij onderschept wordt door een de weidespeler. Maar Doldersum die klunt er ook eens even in en heeft de bal weer terug. En nu is de Weide weer in balbezit door een aantal slidingen. Volgende sliding, maar nu de bal over de zijlijn. Dan mag de Weide ingooien. We moeten nog spelen. Vandaar zijn we minuutjes afgegaan natuurlijk. 13 minuten en de stand is 2-4.
8: Hartstikke mooi. We gaan over naar je collega Bolter van der Haar bij HHV tegen Elko. 13-3 was de laatste stand.
9: Ja, er is één bijgekomen. Dat was dus 14-3. En nu staat er weer 30 minuten op. Dat betekent dat het rust is. Maar ja, ik denk, Elko is dan niet compleet. Het draait dan niet super. Misschien. Ja, ze hebben zelf kunstgras thuis. Dat is voordelen, maar misschien ook wel nadeel. Maar HV is gewoon duidelijk beter. En dat wordt natuurlijk sowieso een dikke overwinning. Dat verandert niks aan. Maar we wachten af. De rust is vaak bij korfbal heel kort. Ik heb het veld wat verlegd, want ja, op een klein punt, op een klein stukje wordt heel veel lopen. En dan gaat het veld kapot, dat is heel verstandig. Dus we wachten even af tot de tweede helft.
8: Zeker, we wachten af. Bedankt, Wolter.

0: Goed, wij gaan door even met de tussenstanden op dit moment. Even kijken. Ik ga eens in de wedstrijd die we live slaan. Dat is op dit moment Hollandse Veld tegen de Weide 2-4. FC Zuidwolde, Hardenberg 85-1-1. HZVV Zuidhuis de Vin 0-2. En bij de korfbal HHV tegen Elko is het op dit, was het 14-3. En Herkemaarse Boys tegen Hogeveen met voetballen is het 0-1. Verder de tussenstanden nog even tegen Alcides Alnicum Lelystad 0-2. MSC Jubbega 3-0. Rauwveen Ovios 2-1. Hogeveen Haverten 4-0. Wolbega Vitesse 63-1-1. SVN 69 Ulusport 2-0. Elim Vaco 1-1. Asselboys SCN 2-4. VVAK NKVV 0-0. Lea V6G 1-2. En NWVV Tiendeveen 0-4 is de eindstand daar. En we gaan weer overschakelen naar het sportpark Bendixdijk. HZVV Zuidhuisveen Rijn.
1: Ja, dan gaat die Erwin Tabak weer. En die Koen Stech gewoon veel te snel af. En alleen zijn schot is niet best. En we hebben 47 minuten gespeeld. Dus dat betekent 2 minuten in de tweede helft. HZVV heeft 2 wissels toegepast. Quinten Anacotta en Taron Ruigerok zijn in de ploeg gekomen voor Jaël Boer en Wout Dijkhuis. En nu hopen we natuurlijk met z'n allen dat het wat anders speelbeeld te zien geeft. Maar daar is nog niet heel veel van te zien. Want we zijn nog maar 2 minuten bezig natuurlijk. Dus oh, Leon Mulder die levert zomaar in, zeg, bij Mark Jager. En die dacht om de bal door te geven aan Kees de Vries, maar die lette niet op. En daar had AZTV de grootste geluk dat dit geen 0-3 wordt. Maar jongens, dat soort onachtzaamheden, die hebben we veel te veel gezien. Nu ook weer, Milan Ronkers levert zomaar in. Het is echt onthutsend hoor, wat AZTV laat zien. Zeker in de eerste helft, maar nu is het al niet veel beter. Men kan die bal niet in de ploeg houden. Nu dan Sander, och, Sander Jansen, zo schiet het bal zomaar over de zijlijn. En de malaise die duurt voort. We hebben 3 minuten gespeeld in de tweede helft. En Zuurhuis de Veen leidt heel comfortabel met 0-2.
0: Dus die pep talk heeft niet geholpen in de pauze?
1: Nou, wat ik er nu van gezien heb, niet zeker. Nee, zeker niet. Want ja, als er zo'n Leon Mulder zo'n bal zomaar aan de tegenstander geeft in het SAS-gebied, nota bene, ja, dan ben je niet echt goed begonnen na de wedstrijd. Nu ook Quinten Anacotta levert zomaar in over de zijlijn. Ik heb HZTV zelden zo slecht gezien, zeg. Zeker niet in deze competitie. Maar vorig jaar, toen verloor HZTV natuurlijk vrijwel alles, omdat ze degradeerden toen uit de vierde divisie. Maar toen heb ik nog niet zo'n zulke slechte wedstrijden gezien als nu. Het loopt werkelijk voor geen meter. Huisterveen komt nauwelijks over de middenlijn. En Zuurhuisterveen, ja, de trainer, die lacht natuurlijk van oor tot oor. Het is ook logisch. Daniel Smit, die kijkt zijn ogen waarschijnlijk ook uit. Die had dit waarschijnlijk ook niet verwacht. Maar Robert Oosten, ja, die staat met zijn handen in de zak. Wat moet je hier nou nog mee doen? Je kunt inderdaad alleen maar proberen te simuleren. En dat het ineens gaat lopen, dat kan natuurlijk ook zomaar. Dus we hebben 5 minuten gespeeld en we hopen op een kentering.
0: We wachten af, Rijn. Dankjewel. We gaan over naar Jan Haak, FC Hollandse Veld De Weide.
2: Ja, ik zal even kijken. Duw- en trekpartijen in het strafschopgebied van De Weide. Niet zo netjes, maar Hollandse Veld heeft een vrije bal. En dat is een gevolg ervan natuurlijk. Iedereen wil iedereen uitschuiven. Kopbal over! Dat was Ken Valler Kooi. Die krijgt hem op het hoofd bij de tweede paal. Maar die kopt over, dus deze mogelijkheid ook voorbij. Ja, ik heb gezegd, het zal me verbazen of het 2-4 blijft. Staat er nog steeds, maar het had heel andere scoren hier op het bord kunnen staan als beide partijen een van de mogelijkheden hadden benut. Maar dat hebben ze niet gedaan. En daarom doen we het 2-4. Met nog 4 minuutjes te spelen. Kan altijd natuurlijk een treffertje erbij. Dan komt de wijde bal voorgeven van Veen. Werkt de bal over de achterlijn. Dat brengt een corner voor de wijde te nemen. Van de. Even kijken wie gaat dat doen. Dat gaat Pullen doen. En die heeft een rechterbeentje. Dus dat wordt een indraaien de bal. Misschien mikt hij weer op het hoofd. fout van een medespeler. Dat hebben we al een keer eerder gezien. Dat werd een prachtige kopbaldoepen. Daar komt hij richting de tweede paal. Doorgekopt, weggekopt, uitgehaald. En nee, niet goed uitgehaald aan de kant van de wijde bal. Ver voor doorlangs. Ook geen vaart. Dat betekent dat Hollandse Veld hier weer ontsnapt. Maar er is weinig tijd meer voor Hollandse Veld om nog een gelijk spelletje. Maar voetbal is ook voetbal. En de mogelijkheid was er zo straks ook. Tentje tekort voor Smit. En anders had er 3-4 er ook geleken. Maar dat is mits maar en indien. En dit was, dacht ik, even Hens scheidsrechter. Maar die wappert dat weg. En die geeft het gebaar. Arm was langs het lichaam. Het zal wel zo zijn. Bal over de zijlijnen. Mag Hollandse Veld ingooien aan de rechterkant. Kijken of dat nog wat brengt. Zo in de laatste minuten. Nou, Hollandse Veld heeft alle tijd zo te zien. Nou, ze staan toch echt achterval mee. Slingeren hem in het strafschopgebied. Wordt doorgekopt. Wordt uit het strafschopgebied gekopt. Helemaal misgepeerd aan de wijde kant. De kant Jordi Smit. En die knalt een op de voeten van een de wijde speler. Dat betekent dat nu Van Eck nog wat mag proberen met de bal. Aan de zijlijn bij de cornervlag. En hij draait en keert. Wordt neergelegd. Nog spelende 3 minuten. Zal wat bijkomen. Wat blessuregevalletjes. Stand 2-4.
0: En de tussenstand bij Harkemaarse Boys tegen Hogeveen is op dit moment 1-1. En dan gaan we overschakelen naar korfbal. HHV, Elko.
3: Ja, dat is alweer veranderd. Ja, we zijn nu goed 5 minuten bezig. En er zijn nog 5 doelpunten nog wel. Want het werd 15-3, 15-4, 16-4. Nou, dan heb ik een paar 16-5 wat kersies en 17-5 wat 3 getrekken in vrije bal had. Dus ja, het gaat zo razend vlug. Ja, kijk, we zitten nu alweer op 22 doelpunten. Nou ja, dat ken je bij voetbal niet. Dat ben je misschien bij handbal of zo. Maar, dus ja, dat zal wel een wens zijn. Nu werd een slot van, nee, die gaat er niet in. En dan kan er weer via de slotgolter. En die probeert hem er wel in, maar dat lukt niet. Nu neemt hij elkaar weer een afstandsschotje. Nou, wel in de korf. Maar je draait hij weer uit en dan heb je niet. Via slotgolter komt hij weer naar de aanval hier bij HV. Gaat naar buiten, goed, wat ruimte goed gezag. Nu weer bij kijken, ja, een schotje van afstand, maar die komt niet in de buurt. En ik kan elk woord weer overnemen. Goed, er is nog 24 minuten te spelen, maar het is 17-5.
0: Dank je, Wolter. We hebben verder niet echt rechtstreeks contact met Zuidwolde-Hardenberg. Maar op het moment dat er gescoord gaat worden, krijgen wij daar bericht van. Dus we gaan straks nog wel even overschakelen naar Jos Wassens, die daar voor ons de boel in de gaten houdt. We gaan even een stukje muziek draaien.

0: If I could turn back time, chair. Goed, we gaan voor de laatste keer, denk ik, zo'n beetje overschakelen naar Jan Haak. Even tegen ons gebeld. De Weide.
1: Ja, kijk even. Scheidsrechter fluit af. Want
0: nou,
1: dat was een
0: timing.
1: Even een rare actie van de speler van het Hollandse veld. Die werkte daar een van de Weide ondersteboven. De scheidsrechter denkt, het lijkt me verstandig om daar niks meer aan te doen. Daarvoor had hij zomaar al geel moeten geven tegen een omzuisde actie. En was Otten uiteindelijk, de vrije bal die wat in de weer kersen in het strafgebied in het net werkte. Dus werd uiteindelijk er staan 2-5. Maar Otten scoorde en zijn vervolg voelt niet zo netjes. Want hij liep knap te provoceren in Hollandse veldstrafgebied. Met name richting Zomer. Maar die was zo verstandig om daar niet op in te gaan. Dan maak je een doelpunt, dan loop je zo te provoceren. Ik denk, ja, waarom in zo'n partijtje dat te doen? Je scoort ook nog. Maar dat trok van Hollandse veld zich heel verstandig niets van aan van de provocatieactie. Maar uiteindelijk 2-5. Te veel van het goede, denk ik, maar wel verdiend. Dus Hollandse veld, de Weide 2-5.
0: Wil je straks nog even terugkomen met een korte terugblik? Of zeg je van nou, zo is het genoeg?
1: Ik denk dat het zo wel genoeg is. Ja. Het is duidelijk genoeg. Ik heb ook gezegd dat Otten niet zo netjes bezig was. En
0: nee.
1: Naar aanleiding van een vrije bal, dat de winst verdiend is. Denk een goaltje 1-2 te hoog misschien, maar verdiend. De Weide had ook iets meer in huis. Maar ja, eerst een nederlaag voor Hollandse veld wat dat betreft.
0: Ja.
1: Dat is misschien nog wel even een opmerking waard. Dat ze tegen de eerste nederlaag aanlopen. Maar ze hebben zich kranig geweerd. En ik denk dat ze zich geen zorgen hoeven te maken. Als derde klasse zal een middenboter worden wat dat betreft. En leuk meegevoetbald. En zo zal het ook wel blijven. En nogmaals, Hollandse veld, de Weide, 2-5.
0: Ja, bedankt voor je bijdrage vanmiddag. En een goed weekend verder.
1: Ja, prima.
0: Tot de volgende keer. Dankjewel.
1: Jojo, hoi.
0: Hoi. Goed, we gaan naar HZVV Zuid-Huis-Tervin. Rijn.
2: Een uur gespeeld. Mika Veld is in de ploeg gekomen voor Milan Aronk. Dus ik moet wel zeggen dat HZVV wat beter begint te voetballen. Het heeft ook één hele goede kans gehad via Milan Aronk. Nu is het Jens van Rooij die de bal voorzet. Maar is het de doelman Mike Kooistra die de bal kan pakken. Maar HZVV wint wat meer duels. Is wat meer in balbezit. En dus dat belooft wat voor het laatste half uur. Maar om nou te zeggen dat het nou nog steeds sprankelend is, dat niet. Er gaat nog zeker te veel mis in de passing vooral. Zomaar inleveren de bal bij de gasten die het allemaal prima vinden met die 0-2 voorsprong natuurlijk. Die wachten af en spelen vooral op eigen helft. Alleen nu is het Daan Swinkelman, komt een lange bal. Ja, ook maar zomaar inleveren. En dat doet Zuid-Huis-de-Veen ook. En dan is het Quinten Anacotta die dus de tweede helft ingekomen is. Dan het Wangslor aan de linkerkant met Jens van Rooij. Daar moet er toch wel een beetje van komen van AZTV kamp. Komt die voorzet van Wangslor doorgekopt. Joran Popovic kan Jens van Rooij erbij. Nou, dat Sander Jansen dan, randstrafgebied. Maar ja, die wil nog een tegenstander uitkappen. En dat is nou net te veel van het goede. Ja, en dan gaat die bal weer naar Erwin Tabak. Nou ja, die is sneller dan Taro Ruigrok. Dus Tabak, ik heb... Die kapt hem uit, wil ik zeggen. En die legt de bal in handen van Daan Twinselman. Maar ja, dat is het spel nu van de gasten. Eén spits zo'n beetje. Met zo nu en dan Kees de Vries ook nog wel mee. Maar ja, die is nou eenmaal sneller, die Tabak, dan... Daarom Ruigrok. En dan is het natuurlijk een belangrijk wapen. Maar AZTV is een stuk beter dan de eerste helft. Dat belooft dan nog iets. Maar echt veel goede acties zijn er nog niet geweest. Nu ook Jens van Rooijen dan. Die komt gewoon niet langs een directe tegenstander. Nu ook weer niet. En, maar Zuid-AZTV maakt er ook niet zo heel veel meer van. Die levert nu ook in. Zodat het initiatief nu bij AZTV is op de helft van de gasten. Die met alle macht natuurlijk proberen die 0-2 voorsprong vast te houden. Ze zijn in de duels nog steeds de betere. En AZTV laat zich gewoon veel te makkelijk wegduwen. Ook in de duels. Quinten aan de kant. Nu pakt helemaal niet aan. Maar Leon Mulder dan net over de midlijn. Aan de rechterkant met Erwin Tabak in zijn nek. Ja, die begaat een overtreding. Maar de scheidsrechter Guberini geeft voordeel. Dan is het Anacotta die schiet van 1,20 meter. Maar die gaat naast. En zo komt HZTV wel wat beter in de wedstrijd. Maar het is nog wel 0-2 na een uur spelen.
0: Dankjewel, Rijn. We gaan over naar live korfbal. HHV tegen Elko Wolter.
3: Ja, daar is wel veranderd, maar dat had je ook niet anders verwacht. Het was 18-5 zetten, 19-5 net uit een vrije bal, 19-6. Dus ja, het gaat gewoon door. Ja, we hebben nog een streng kwartiertje te gaan. Nou, best kans dat HHV de 25 haalde. Het weer is uitstekend, ondanks dat de voorspellingen vanmiddag niet erg goed waren. Dus ik neem aan dat even uitblijft een kwartier. En dan kunnen wij van een kopje koffie genieten.
0: Hartstikke goed. Ik wou nog even doorgeven dat de tussenstand Harkemaanse Boys Hogeveen op dit moment 2-1 staat. Er is net weer gescoord door Harkemaanse Boys. Dus we zijn 94 minuten bezig. Dus het zal bijna wel een eindstand worden, denk ik. We gaan even een stukje muziek.

0: spreken bij Jan Smit, want er is gescoord. HZVV, Zoethuis de Veen. Rijn.
1: Ja, ik zei al dat HZVV wat beter in de wedstrijd kwam. Al een goede kans heeft gehad van Milan Ronkes. En nu kwam dan de voorzet van, van Mika Veld, de invaller. En Sander Jansen was het uiteindelijk die de bal in het doel tikt. Nou, en dan gaat HZVV verder. En nu lijkt de band een beetje gebroken. Jens van Rooyen passeert de man. Komt van zijn gebied en oh, tegen de paal. Ai, ai, ai. Wat een kans voor Jens van Rooyen om nu al op 2-2 te gaan. Oh, en nou een overtreding van Leon Mulder. Gaat hij eraf? Nee, Leon Mulder. Die krijgt geel op die, omdat hij gewoon te laat was. En overtreding op Mark Jager. Die nu knippert van de pijn over het veld ligt. Maar jongens, die Jens van Rooyen die had zomaar de 2-2 op zijn schot, zeg. Of op zijn schoen. Want hij schiet hem tegen de paal aan. En nu lijkt HZVV dan toch los. Eindelijk zou je haast zeggen, na een hele zwakke eerste helft. En het eerste kwartier was ook nog niet geweldig. Maar nu dan, misschien dat HZVV teruggekomen in de wedstrijd. Het staat nu 1-2. Jens van Rooyen schiet op de paal. En nu, ja, nu is het Zoethuis de Veen dat natuurlijk tijd wil rekken. En nu rustig aan gaat doen met dat oponthoud. Zo werkt het natuurlijk wel. Maar goed, dit geeft HZVV misschien de nodige moed. 66 minuten op de klok. En HZVV lijkt terug in de wedstrijd. 1-2.

heb ik nog weer wat tussenstanden, CQ-eindstanden voor u van het voetballen. Derde divisie A, Harkemaarse Boys tegen Hogeveen 2-1 is de eindstand. Derde divisie A, Hollandia, Staphorst 0-1. 1G Oost is Alcides tegen Unicum Lelystad 0-4 is daar de eindstand. MSC Jubbega 5-0. Rauwveen Ovios eindstand 3-6. Hogeveen Havelte 4-0. Wolvega Vitesse 63-2-1. SVN 69 Oelersport 2-1. Elim Vaco eindstand 1-2. Asserboys SCN 3-4 is daar de eindstand. En de eindstand bij VVAK tegen NKVV 2-0. Leo tegen VCC G 2-2. En NWVV Tiendeveen is de eindstand geworden 0-4.

0: met zijn Burning Midnight Oil. Goed, we kunnen nog even tussentijds verklappen dat Max Verstappen opnieuw weer de pole position heeft gescoord in Singapore. Dus dat belooft morgen wat het mooiste worden. Over naar de korfbalveld hier in Hoogeveen. HHV Elko. Walter?
1: Ja, dat is alweer behoorlijk veranderd.
0: Nee toch?
1: Ja, nou, je moet minimaal de 25 halen. We zijn er maar een paar doepen vanaf. Het werd 20-6, 21-6, 21-7, 22-7, 22-8, 23-8. En dat gaat nu door 24-8. Dus ik zei 25, maar er moet maar één doelpunt meer te scoren. Maar ja, ik neem aan dat elke ook. Die heeft er ook wel een paar. Maar nu een keer een nee, die rolt door de hele korf in. Maar gaat erin. Nog een kansje voor elke rustig schotje, maar die gaat op de rand. Ja, kijk, en dan kan hij weer overnemen. En zo gaat het doen. Maar goed, het is nog 4,5 minuten gaan. Er komen vast nog een paar bij. Nu een mooie beweging van een van de dames. Dan komt de schot niet. Nu toch weer een rustig schotje. Ja hoor, daar is hij al. 25-8. Ja, dat is tegenwoordig... is dat heel normaal dat je boven de 20 of zelfs 25 komt. Dat is natuurlijk bij Corbin. Nee, het is alweer 25-9. Dus ik blijf aan het schrijven. Dat is niet bij te houden voor mij. Maar goed, we wachten nog even af. Er nog 4 minuten te gaan. En een 25-9 staat.
0: Heb je zo de ouderwetse bordjes voor je? Zo'n zwart bordje met krijt en dan elke keer even wisselen?
1: Ja, als ik doe, aan de andere kant op kijk, valt er alweer een doelpunt. Daarom kan ik ook geen namen noteren. Nee. Geen enkele zin.
0: Nee. Geweldig. Nou, we houden het nog even in de gaten. We komen zo nog even bij je terug, Wolter.
1: Prima.
0: Dankjewel. Hollandse Veld te Weide. Dat was de eindstand 2-4. We gaan nog even naar... Hebben wij Jos ook aan de telefoon? Nee, die hebben we niet aan de telefoon. HZVV, Zuurhuis de Veen. Rijn.
2: Ja, HZVV komt op een 2-2 gelijke stand. Joran Popovic werd in het Sassengebied neergelegd. En scheidsrechter Kubarinic wijst naar de penaltystip. En dan is het Joran Popovic die zelf het vonnis voltrekt. En schiet die bal in de rechterhoek. En zo is het van 0-2 2-2 geworden. En heeft HZVV nog een kwartier om misschien zelfs nog de overwinning hier te pakken. Want het eerste kwartier van de tweede helft is HZVV wel de betere ploeg. Wel veel irritaties zoals nu ook. Met Koensteg en zijn directe tegenstander. Maar hij werd inderdaad, Joran Popovic, gewoon met de handen neergegooid in het Sassengebied. Dus terechte beslissing, lijkt mij. En Joran Popovic, die volgens mij nu al zijn vijfde heeft gemaakt in dit seizoen. Maar goed, nu is het Zuid-Zeveen dat in de aanval is. En dan is het natuurlijk geen zaak om direct alweer een tegentreffer tegen te krijgen, want HSV moet nu wel de controle zien te houden daar achterin. Met Quinten Amakota dan. Quinten Amakota, kan de bal niet kwijt, allemaal nog op eigen helft. Hij moet dan weer heel ver terug en dan een moeilijke bal zomaar over de zijlijn. Ja, hij zegt, Mika Veld, bied je dan aan, want ik kan die bal niet bij je kwijt. Daar heeft hij ook wel een punt. Maar gewoon om die bal zomaar over de zijlijn te schieten is natuurlijk niet al te best. Maar ik had verwacht dat HZTV na die 2-2 nu toch de zaak weer zou aanpakken. Maar het is HZTV dat in aanval gaat. Maar HZTV misschien wat ruimte nu. Met Sander Jansen aan de rechterkant. Op Dijgen, nu over de middenlijn. Nu halverwege de helft van HZTV. Dan naar Quinten aan de kant daar breed. Dan krijgt hij hem terug. Oh, en dan levert hij zomaar in. Maar Leon Mulder neemt over. Oeh, het gaat wel hard naartoe hoor. Weer een vrij forse overtreding van invaller Bart Pulterum. Maar het scheidsrechter Duberinic, die heeft wel goed het oog in. Die gaf nu ook onlangs een gele kaart aan Mike Nieman. En Joran Popovic heeft van HSV al een gele kaart gehad. Dan Quinten Alicotta. Ja, levert in bij een tegenstander. Zodat HSV nu wat ruimte heeft. Met de beste man op het veld, vind ik. Rien Balma over de middellijn nu. Aan de rechterkant is ruimte, maar er zit Koensteg goed tussen. HSV is veel feller, wint veel duels. Er gaat nog wel wat fout zo nu en dan in de passing. Maar men is nu duidelijk in die tweede helft een stuk beter. En het is op zich natuurlijk al knap dat je 0-2 achterstand goed hebt gemaakt. Maar ja, nu verwacht eigenlijk iedereen de 3-2 natuurlijk. Maar goed, Zuid-Zeveen is na die 2-2 toch weer wat beter in de wedstrijd gekomen. Na een toch wel zwakke 10 minuten. Kijk eens wat de ruimte hier aan de linkerkant bij Raoul Dijkstra. En Raoul Dijkstra zet die bal voor. Karel Ruigerok levert in bij Heiko Atsma. Atsma schiet. Oh, goede redding. Daan Swinselman. Een heel verrassend schot van Atsma. Maar Swinselman redt. We hebben 77 minuten op de klok. Stand 2-2.
0: Dank je, Rijn. Wolter, de laatste minuten gaan voor jou in, denk ik, daar. Bij die wedstrijd HHV tegen Elko Korfbal.
3: Ja, dat is het nog steeds. Ja, en, ja, in het begin ging het wat moeizaam, maar het is nu ongeveer voor Elko nu behoorlijk mee. Want het is inmiddels aan die wel boven de team. Het is nu al 27. Normaal, dat kun je mooi nagaan. Ja, wat wil je? Hoe voetbal moet je hopen dat het doel kunnen vallen, maar hier. Gaat er dan de lopende band met Maarten de Sesser? Weet je niet, als dat je dus. Ik denk dat de Sesser zo afsluit dat Kisbriefje nog een aanval is. Nee, het is nog een vrije bal. Die kunnen we nog even meenemen, denk ik. Want we zitten in de laatste minuut te kijken. Die pakt de bal nog. Ik denk dat het laatste actie. Want er is nog vrije bal op 2,5 meter. Dus heb je nog een kans? En die Sesser zit er aan het schotje. Nee, je gaat er niet in. En je fluit ook gelijk af. De heer Roemertijd kan weer terug naar Bornen. Ja, wat ik morgen heen moet van mijn dag gebeurt, dat is ook weer daar. Maar goed, een leuke wedstrijd op die. Want ik ben hier met stroomderingen heen. Dat is een mooi kom.
0: Ja, geniet er nog even van. We willen je bedanken voor deze bijdrage vanmiddag, Wolter. En ik hoop dat je ook een beetje genoten hebt nog.
3: Ja, oké. Okay. Ja, bedankt.
0: Graag gedaan, hè. Tot de volgende keer. Dankjewel.

0: is Love Maroon 5. We gaan nog even overschakelen naar Rijn. AZVV, Surrens de Win, 2-2.
1: 8 minuten nog heeft AZVV nog iets aan die 2-2 stand te gaan doen. Om dan misschien nog zelfs de overwinning te pakken. Maar Surrens de Veen is op dit moment in aanval. Krijgt ook een corner te nemen. Mark Jager mag die gaan nemen. En Koen Steg heeft net een gele kaart gehad. En we hebben nog een gevaarlijk schot gezien van Bart de Jong van Surrens de Veen. Die naast ging. En zo net nog was het Jens van Rooyen van AZTV die op links er vandoor ging. Maar zijn voorzet die kwam in handen van doelman Mike Kooistra. Nu een misschien wat gevaar voor Surrens de Veen. Een corner met heel veel mensen nu voor het doel van AZTV. Komt die bal bij de 11 meter stip ongeveer. Joran Popovic ramt die bal weg. Maar die komt dan bij Dijkstra. En die geeft een hele beste paas aan de rechterkant. Zodat die voorzet weer kan komen. En Kees de Vries die schiet. En een goede redding van Swenselman. Jongen, wat krijgt Surrens de Veen nog een beste mogelijkheid. Maar Daan Swinkelman redt die bal uitstekend. Want anders had het hier zomaar 2-3 gestaan. Want na die 2-2 had iedereen eigenlijk verwacht dat Surrens de Veen door zou drukken. Maar het tegendeel is eigenlijk het geval. Surrens de Veen is eigenlijk meer in balbezit. En krijgt dus nu ook de vijfde kans van de Vriezen. Weer een corner voor de gasten. Komt die bal weer richting de 11 meter stip wordt gekopt. Joran Popovic kan die wegwerken. Het is nou, wat een scrimmage weer. Dat zei ik vorige week al. Toen ik dat eens een keer op de lagere school zei, toen lachte mijn leraar mij uit. Omdat hij daar waarschijnlijk nog nooit van gehoord had. Maar goed, toen was ik overslim natuurlijk. Maar goed, dat even terzijde. Komt die voorzet, dat kan ook gevaarlijk zijn. Want die bal gaat helemaal naar de andere kant. Maar die blijkt toch over de achterlijn geweest te zijn. Dat schot van Surrens de Veen. Nou ja, AZTV laat het eigenlijk een beetje zitten na die 2-2. Ik, nogmaals, ik had verwacht dat ze door wilden.
0: Kunnen we nog bellen met Jos, hoor?
1: Want iedereen verwachtte toch eigenlijk dat AZTV door zou gaan. Ze hebben nog 6 minuten officieel om nog iets aan de 2-2 stand te gaan doen.
0: Ja, dankjewel Rijn. Ja, je hebt ook al een goede schooltijd gehad, dacht ik.
1: Jazeker, verder wel, ja.
0: Mooi dan. Goed, we gaan even contact zoeken nog met onze verslaggever uit Zuidwolde, Jos Wassens. We gaan hem even bellen en dan gaan we nog even de laatste stand te vragen van FC Zuidwolde tegen Hardenberg 85.

me island, man.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
3: Geniet van de verfijnde sfeer bij hotel en restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een culinaire verwennerij. Overnachten een comfortabele beleving. Vergaderen een productieve bijeenkomst. En trouwen een perfect georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van hotel en restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.
4: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
5: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 9 uur.
6: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Trump kondigde aan dat Rusland direct 300.000 ton diesel levert aan de Verenigde Staten. Met mogelijk grotere hoeveelheden later oplopen tot 3 miljoen liter. De deal heeft als doel de hoge Amerikaanse brandstofprijzen te verlagen. Mede door de oorlog in Iran. Zelensky noemde het een cadeautje voor Poetin, die hierdoor extra inkomsten genereert voor wapenproductie. Bij de luchthaven van Riyadh zijn explosies gehoord nadat een raket een passagierterminal raakte. Het vliegveld werd ontruimd en alle vliegverkeer stilgelegd. In de afgelopen 24 uur zijn minstens 225 vluchten geannuleerd. Kuwait Airways schrapte alle vluchten van en naar Riyadh. De aanvallen worden toegeschreven aan Houthis, die 2 dagen eerder 3 Saoedische burgers doden. Orkaan Isaias kwam in de nacht van vrijdag op zaterdag aan land in de Verenigde Staten en eiste 2 levens door omvallende bomen in Alabama en Florida. Ongeveer 800.000 inwoners van Florida, Alabama en Georgia zaten

0: Zonder stroom. Alle wegen in Houston County werden afgesloten vanwege gevaarlijke omstandigheden, waaronder kapotte elektriciteitskabels. Erna Pijnenburg is gewijd als eerste vrouwelijke bisschop in de Nederlandse geschiedenis. De wijding vond plaats in de Sint-Bavo-kerk in Haarlem. Pijnenburg was eerder pastoor in Alkmaar en Enkhuizen en volgt Dick Schoon op. Ze is de 19e bisschop van de Oud-Katholieke Kerk in Haarlem. Een kerkgenootschap met ruim 5000 leden. En tot zover het nieuws. Vanavond zijn er veel buien in het noorden en midden, met actieve buien en onweer. Het zuiden blijft duidelijk droger, met plaatselijk enkele buien. Het koelt af naar 10 graden.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB.

0: verkeersinformatie.
1: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited. Nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
4: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
5: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
7: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
8: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
9: Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat. Van aluminium, WPC of hout? Kijk op tuinhoudnodig.nl.
10: Let's do it.
11: Hey, zijn

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Trump kondigde de enorme diesellevering van Rusland aan om brandstofprijzen in VS te verlagen. Raket treft luchthaven Riyadh. Honderden vluchten uitgevallen na Houthi-aanval. Orkaan Isaias eist 2 levens en laat honderdduizenden zonder stroom in VS. Erna Pijnenburg wordt eerste vrouwelijke bisschop in de Nederlandse kerkgeschiedenis. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er veel buien in het noorden en midden, met actieve buien en onweer. Het zuiden blijft duidelijk droger, met plaatselijk enkele buien. Het koelt af naar 10 graden. En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.

0: 103.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 10 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Trump kondigde aan dat Rusland direct 300.000 ton diesel levert aan de Verenigde Staten. Met mogelijk grotere hoeveelheden later oplopend tot 3 miljoen liter. De deal heeft als doel de hoge Amerikaanse brandstofprijzen te verlagen. Mede door de oorlog in Iran. Zelensky noemde het een cadeautje voor Poetin. Die hierdoor extra inkomsten genereert voor wapenproductie. Bij de luchthaven van Riyad zijn explosies gehoord nadat een raket een passagierterminal raakte. Het vliegveld werd ontruimd en alle vliegverkeer stilgelegd. In de afgelopen 24 uur zijn minstens

0: 225 vluchten geannuleerd. Kuwait Airways schrapte alle vluchten van en naar Riyadh. De aanvallen worden toegeschreven aan Houthis, die 2 dagen eerder 3 Saoedische burgers doden. Orkaan Isaias kwam in de nacht van vrijdag op zaterdag aan land in de Verenigde Staten en eiste 2 levens door omvallende bomen in Alabama en Florida. Ongeveer 800.000 inwoners van Florida, Alabama en Georgia zaten zonder stroom. Alle wegen in Houston County werden afgesloten vanwege gevaarlijke omstandigheden, waaronder kapotte elektriciteitskabels. Erna Pijnenburg is gewijd als eerste vrouwelijke bisschop in de Nederlandse geschiedenis. De wijding vond plaats in de Sint-Bavo-kerk in Haarlem. Pijnenburg was eerder pastoor in Alkmaar en Enkhuizen en volgt Dick Schoon op. Ze is de 19e bisschop van de Oud-Katholieke Kerk in Haarlem. Een kerkgenootschap met ruim 5000 leden. En tot zover het nieuws. Vanavond wemelt het in het noorden en midden van de buien. Soms pittig met onweer. Windstoten tot 90 km per uur en veel neerslag in korte tijd. Zuiden blijft droger.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan

0: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
1: Buiten wordt het langzaam kouder.

0: laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
1: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
2: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
3: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D... in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Let's do it. Hey.

headlines uit het nieuws. Duizenden demonstranten in Europese steden protesteren tegen aanhoudende Israëlische operaties in Gaza. Trump roept op tot nieuwe Oekraïense leider voor vredesonderhandelingen met Rusland. Treinverkeer tussen Rotterdam en Delft volledig stilgelegd na brandstichting bij spoorbrug in Delfhaven. Raketaanval Houthis treft luchthaven Riyadh. Honderden vluchten geannuleerd. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond wemelt het in het noorden nog steeds van de buien met onweer, korrelhagel en zware windstoten. Het zuiden ontsnapt grotendeels aan neerslag. En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.

0: ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
2: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
3: Geniet van de verfijnde sfeer bij hotel en restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een culinaire verwennerij. Overnachten een comfortabele beleving. Vergaderen een productieve bijeenkomst. En trouwen een perfect georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van hotel en restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.
4: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
5: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 11 uur.
6: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In Londen, Berlijn en Dublin vonden pro-Palestijnse demonstraties plaats. In Berlijn namen ongeveer 3500 mensen deel aan een mars van United for Palestine. De protesten markeerden 3 jaar aanhoudende Israëlische aanvallen op Gaza, die begonnen na de Hamas-aanvallen op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn daarbij meer dan 74.000 mensen gedood. Trump zei tegen de Amerikaanse pers dat Oekraïne een nieuwe leider nodig heeft die een vredesdeal met Rusland kan sluiten. Iets wat Zelensky volgens hem weigert. Dit gebeurde een dag nadat Trump aankondigde dat de VS olie en diesel uit Rusland gaat importeren. De Oekraïnse grondwet verbiedt verkiezingen tijdens oorlogstijd. Door brandstichting bij een spoorbrug in Delfhaven rijden er tot minstens zondagavond 11 uur 's avonds geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Mogelijk gaan treinen pas maandagochtend weer rijden. Bij de brand raakten 35 kabels beschadigd, waarvan 15 volledig doorgebrand zijn. Na vervanging volgen controles van 8 uur. Er is nog niemand aangehouden. Bij de luchthaven van Riyadh zijn explosies gehoord nadat een raket een passagierterminal raakte. Het vliegveld werd ontruimd en alle vliegverkeer stilgelegd. In de afgelopen 24 uur zijn minstens 225 vluchten geannuleerd. Kuwait Airways schrapte alle vluchten van en naar Riyadh. De aanvallen worden toegeschreven aan Houthis, die 2 dagen eerder 3 Saoedische burgers doden. En tot zover het nieuws. Vanavond wemelt het in het noorden en midden van de buien. Soms pittig met onweer. Windstoten tot 90 km per uur en veel neerslag in korte tijd. Zuiden blijft droger.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files. Er zijn 2 uitzonderingen op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn.

zijn de headlines uit het nieuws. Duizenden demonstranten herdenken 3 jaar oorlog in Gaza met protesten in Europa. Trump dringt aan op nieuw Oekraïns leiderschap voor vredesonderhandelingen met Rusland. Spoorbrug Delfhaven in brand door brandstichting. Treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ernstig verstoord. Raket treft luchthaven Riyadh. Honderden vluchten uitgevallen na aanval Houthis. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond wemelt het in het noorden en midden van de buien. Soms pittig met onweer. Windstoten tot 90 km per uur en veel neerslag in korte tijd. Zuiden blijft droger. En tot zover het weer in de headlines van het nieuws.